tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de Nacht van de Beverlanden.

Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Zo'n 62.500 met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een beter. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Andere havens bereikbaar, maar daar zijn alweer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger heeft daarmee de Amerikaanse blokkade tegen dat land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde 2 raketten af op de machinekap. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. 2 schepen zijn geënterd, 3 andere onklaargemaakt. En in 4 provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieventen wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst.

Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten en zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en wind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op Streekomroep de Beveren.

Via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij

0: Het geluid van de Beverlanden. Van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.
1: Ciao amore. There's something I gotta do.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Zo'n 62 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld gezet. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de GZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloos. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombia-sport ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijke haven van het land Buenaventura bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenvoer. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn alweer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Hij is een van de grootste koffieproducenten ter wereld met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwen. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Ze zijn geënterd, drie andere onklaar gemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitte vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jongeren en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld, evenementen aangepast of verplaatst.

Het weer hoog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. We hebben veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beveren.

0: internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beveland.

elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Noord-Holland tot Brabantse provinciebreed. Dit is de nacht van

houden ook af en toe ons mond. Wij zijn non-stop.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Zo'n 2000 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen van schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Beringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een schip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen negeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. Van donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangeplaatst.

Het weer helpt bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel oostenwind, wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep.

Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg.

Alleen voor je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Beveland.

strand tot Brabantse wal. Dit is de nacht van Streek.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op Streeklanden. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 of vermist. Het ongeluk gebeurde op het Kariba-meer in Zimbabwe. De veerboot biedt plaats aan 90 mensen, maar uit kaartverkoop blijkt dat er zeker 10 volwassenen en 5 bemanningsleden aan boord waren, plus een onbekend aantal jonge kinderen die geen kaartje nodig hebben. Zimbabwe heeft duikers ingezet om vermiste opvarenden te zoeken. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulp. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Veel patiënten worden niet goed begeleid als ze na behandeling gaan. Vaak hebben ze geen huis en belanden ze op straat. Als ze een misdrijf hebben gepleegd, zitten ze vaak binnen 2 jaar weer vast. Er zijn bijna 4000 sociale huurwoningen nodig voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Er zijn er meestal maar 1300 beschikbaar. In een studentenwoning in Delft is een lichaam gevonden. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. Studenten die in het pand wonen zijn op vakantie. Omwonenden zagen de voorbije dagen wel 2 Spaanstalige vrouwen in de woning. Sprake is van een misdrijf, kan de politie niet zeggen. Het studentenpand in Delft is inmiddels verzegeld en wordt permaakt. In het Brabantse Etten-Leur is vannacht een vrouw gewond geraakt bij een grote woningbrand. Ze is succesvol naar een ziekenhuis overgebracht. Het vuur begon rond 00:30 van de nacht en sloeg snel over naar woningen. De brandweer heeft de vrouw met een hoogwerker van zolder gehaald. Rond 02:30 was de brand onder controle. Etten-Leur onderzoekt de oorzaak.

Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de graden. In de rest van het land tropisch met maximaal tot ruim 30 graden. Avond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het radionieuws. Omroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de Streekomroep.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Streekomroep. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de geestelijke gezondheidszorg. In een studentenwoning in Delft is een lichaam gevonden. Over de identiteit doet de politie geen uitspraken. In het Brabantse Etten-Leur is vannacht een vrouw gewond grote woningbrand. Ze is succesvol gereanimeerd en naar een ziekenhuis overgebracht. Het weer. Aan de west het kwiksteken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover de hoofdpunten van het radio. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep De Beverland. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Het voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. Sinds de tweede ambtstermijn van de Amerikaanse president Trump proberen de VS te bemiddelen. Resultaat bleef tot op heden uit. De Amerikanen waren de voorbije maanden vooral de situatie in het Midden-Oosten. Zelensky vroeg opnieuw om extra luchtafweren. Hij heeft bevestigd dat hij een maand geleden in Turkije razendsnel van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post had onthuld nog voor vertrek in allerijl uit de Air Force One was weggehaald met een cateringvoertuig. Journalisten en zijn naaste medewerkers zaten toen nog in regeringstoestel. De dreiging zou het werk zijn geweest van Iran. In Zimbabwe zijn mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Ongeluk gebeurde op het Kariba-meer in Zimbabwe. De veerboot biedt plaats aan 90 mensen. Maar ook blijkt dat er zeker 114 volwassenen en 5 bemanningsleden aan boord waren. Een bekend aantal jonge kinderen die geen kaartje nodig hebben. Zimbabwe heeft duikers ingezet om de opvarenden te zoeken. Tienduizenden psychiatrische patiënten belanden uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de KNEL Geestelijke Gezondheidszorg. Veel patiënten worden niet goed begeleid als ze na behandeling gaan. Vaak hebben ze geen huis en belanden ze op straat. Als ze een misdrijf hebben gepleegd, binnen 2 jaar weer vast. Jaarlijks zijn bijna 4000 sociale huurwoningen nodig met een ernstige psychiatrische aandoening. Er zijn er meestal maar 1300 beschikbaar.

Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering het helder. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeers.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is een streekomroep.

0: magistraal, fenomenaal, Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky, mijn onbewolkte Beverlandse hemel.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
0: Knipoog natuurlijk naar die gedeeltelijke string die vanavond gaat plaatsvinden. Veel mensen die zijn daarvan in de ban vandaag. Woensdagmorgen, goeiedag augustus. Het is dag 224 in 2026. Morgen bij Beverland. We zijn halverwege de week. En vandaag de internationale dag van de jeugd. Een dag waarop wereldwijd aandacht is voor de kracht, ideeën en toekomst. Jonge mensen, de jeugd heeft de toekomst. Maar er staat nog iets bijzonders op de agenda. Ik zei het al, vanavond is er een gedeeltelijke zonsverduistering die rond 7:15 ook vanuit Nederland goed zichtbaar zal zijn. Zee meewerkt en dat gaat het echt wel doen vandaag. Een mooi natuurverschijnsel. En dan onze eigen aftelklok, die tikt ook weer vrolijk verder. Binnen 40 dagen tot mijn allerlaatste Beverlandse ochtendshow op 30 september. Woensdag 30 september, daar gaan we echt een feest van maken. Geen 2 uur, maar we plannen 4 radio in met allerlei gasten die hier binnen zullen gaan lopen. Eerst maken we er vandaag nog samen weer een mooie ochtend van met muziek. Ik heb streeknieuws voor je, het weerbericht. Welkom bij de Beverlandse ochtendshow op

lekker begin van je dag met Marcel Steenbakker. Op weg. De Beverlandse Ochtendshow.

0: niet naar uit dat hij mee gaat spelen. It's raining men, the weather girls. Daarvoor Blind Melon, ook al zo'n plaatje met regen in de hoofdrol. Gelukkig blijft hij nog even weg. No rain. 18 over 7, woensdag augustus. Goedemorgen. Vandaag belooft een echt hoog zomerse dag te gaan worden op Noord- en Zuid-Bek. Vanmorgen begint het aangenaam met een temperatuur die ligt op ongeveer 15 graden. Er staat een matige oostenwind, waardoor het vroeg lekker fris aanvoelt. De zon die krijgt vandaag alle ruimte, met maar liefst 14 zonuren snel op. Rond het middaguur straks zal het ongeveer 20 graden zijn. En in de middag loopt die temperatuur op naar een tropische waarde van 1 graden. Door de relatief droge lucht met een luchtvochtigheid van slechts 51% voelt de warmte nog verdragen aan. De matige oostenwind die zorgt voor enige verkoeling. Rond blijft het met ongeveer 25 graden nog lang aangenaam warm, terwijl de wind langzaam wat af zal nemen. Een schitterende woensdag zomerdag met 14 zonuren, een tropische maximumtemperatuur van 1 graden, een matige oostenwind en geen regen vooralsnog. Ideaal weer om buiten lekker te gaan genieten, maar houd dus de uren van de middag wel rekening met de hitte. Zorg voor voldoende water en bescherm de zon. En span jezelf vooral niet te veel in tijdens die heetste uur. Woensdagmorgen 12 augustus in het nieuws van morgen. 6 weken dicht voor verkeer vanwege die grote renovatie. Scheldestromen begint half deze maand met maaien en baggeren van de Zeeuwse. En gestolen lading dankzij een trekker teruggevonden in een loods in...
1: Op weg. De Beverlandse Ochtendshow.

er zo na 30 september om niet meer vroeg op te moeten staan. Echt, ik had nog nooit zo goed naar de tekst geluisterd, maar hij is wel een beetje toepasselijk. Ja, drie jezus in de Beverlandse ochtendshow, daarvoor David Guetta, Third Party en John Martin. Loft een grote Human, zo heet die track. 8:15, woensdag 12 is vandaag de internationale dag van de jeugd. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor de ideeën, talenten en de ambities van jongeren. Ze zijn de generatie die de toekomst vorm zal gaan geven. Is in het onderwijs, de techniek, de zorg, het bedrijfsleven of de politiek. Investeren in jongeren is in de samenleving van morgen. De internationale dag van de jeugd die wordt sinds 2012 augustus gehouden. De Verenigde Naties riepen die deze dag in het leven om aandacht te vragen voor de jongeren wereldwijd en hun bijdrage aan een duurzame en inclusieve samenleving. Nou, dat kan maar één natuurlijk. Hè? Hier is Alphaville uit de jaren 80. Forever Young, nationale dag van de jeugd. Goedemorgen, het is de Beverlandse Ochtendshow.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten nieuws op streekomroep De Beverlanden. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. President Trump heeft bevestigd dat hij in Turkije razendsnel van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post had onthuld dat Trump vertrekken in allerijl uit de Air Force One was weggehaald met een cateringvoertuig. Er zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden er nog vermist. 10 Duitse patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de KNEL Geestelijke Gezondheidszorg. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. Van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. De hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverland.

is Wijnand Zwaan bij de. In het zuiden van het land staat file op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Veghel Noord en Sint Oederode met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Bel gewoon nummer Co. En dan volgt er nog een heel zooitje aan artiesten. La Toxica in de Beveland. Zo, daarvoor muziek van Wet, Wet, Wet. Sweet Little Mystery. Over 7:30, woensdagmorgen 12 augustus. In het nieuws vandaag. Automobilisten moeten 1 september rekening gaan houden met een volledige afsluiting van de Zeelandbrug. Moet 6 weken lang groot onderhoud uit aan de Basculebrug. Gemotoriseerd verkeer wordt tot en met voor omgeleid via de N57, de A58 en de A4. En die tijd die daarbij komt kijken, die bedraagt ongeveer een half uur en kan in de spits oplopen tot 1 uur. Waterschap Scheldestromen die start vanaf half deze maand weer met het jaarlijks onderhoud aan slootlopen in onze provincie. Op sommige plaatsen worden de werkzaamheden gecombineerd met het baggeren van sloot. Dit onderhoud is nodig om water beter vast te houden tijdens droogte en juist sneller af te voeren bij veel neerslag. In totaal onderhoudt het waterschap 10.000 kilometer aan sloten en watergangen. En een partij gestolen goederen is gisteren gevonden in een loods aan de Molendijkseweg in Ierseke. De politie kwam de lading op het sporengebouwde tracker naar de loods leiden. De gestolen goederen werden daar aangetroffen en zijn inmiddels teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De politie doet verder onderzoek naar

afkomstig uit Goes. Annemiek van der Welen samen met Luc Ochol, het duo Sens, voormalig RP-trackie bij Streek. Van de laatste single van dit duo, Walking in the Rain. Daarmee werd het 9 voor JOGG Borselen. Organiseert rond de start van het nieuwe schooljaar de actie Trommel Zommel. Dat doen ze in supermarkten in Henkensand en in Schravenpolder. Ouders krijgen gezonde, kinderen kunnen meedoen aan een lunchspeurtocht met een leuk prijsje. Ook is er een gratis receptenboekje met gezonde ideeën voor de broodtrommel.

JOGG, dat stond voorheen voor jongeren op gezond gewicht, is door de organisatie aangehouden. Maar de focus is ondertussen wel wat breder geworden en gaat verder dan alleen maar een gezond. JOGG staat vandaag de dag voor gezonde jeugd en gezonde toekomst. En dat sluit dan weer perfect aan met deze dag, de dag van de jeugd. Hier is One Republic. Goedemorgen, woensdagmorgen.

was de laatste single van hun derde album uit 2013 en in 2014 uitgebracht deze I Lived One Republic. Een open brief van zanger Ryan Tedder aan zijn jongste zoontje. Op de internationale dag van dit in de Beverlandse ochtendshow op woensdagmorgen waar het 4 minuten voor 8 is. Twisters, het is vandaag de geboortedag van een apparaat waar we nu in 2026 eiweer buiten kunnen. En die ons af en toe ook een beetje parten speelt, zoals op dit moment hier bij Streeflanden. De Amerikaanse tech-gigant IBM die introduceerde namelijk op 1981 de allereerste personal computer. Wat als dat naast gevonden zegt? Kun je jezelf nog een leven zonder computers voorstellen? En nu we het daar toch even over hebben, over die geschiedenis. Op deze dag, in 1985, brak het album Brothers in Arms van Dire Straits weer definitief door. Het groeide uit tot één van de best verkochte albums aller tijden. Cadeautje voor Dire Straits frontman Mark Knopfler, die vandaag 77 wordt.

Dit is Edo Peters nieuws op streekomroep de Beverlanden. De Oekraïense president Zelensky heeft een voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. Sinds de tweede ambtstermijn van de Amerikaanse president Trump proberen de VS in het conflict te bemiddelen. Het resultaat bleef tot op heden uit. De Amerikanen waren de voorbije maanden vooral bezig met de situatie in het Midden-Oosten. Zelensky vroeg opnieuw om extra luchtafweren. President Trump heeft dat hij een maand geleden in Turkije razendsnel van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington onthult dat Trump nog voor vertrek in allerijl uit de Air Force One was weggehaald met een catering voor journalisten en zijn naaste medewerkers zaten toen nog aan boord van het regeringstoestel. De dreiging zou het werk zijn geweest van Iran. In Zimbabwe zijn zeker 5 leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde op het Caribameer. De veerboot biedt plaats aan 90 mensen, maar uit kaartverkoop blijkt dat er zeker 114 volwassenen en 5 bemanningsleden aan boord waren en een onbekend aantal jonge kinderen die geen kaartje nodig hebben. Zimbabwe heeft duikers ingezet om naar de vermiste opvarenden te zoeken. Tienduizenden psychiaters blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Veel patiënten worden niet goed begeleid als ze naar huis gaan. Vaak hebben ze geen huis en belanden ze op straat. Als ze een misdrijf hebben gepleegd, zitten ze vaak binnen 2 jaar weer vast. Jaarlijks zijn bijna 4000 sociale huur voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Er zijn er meestal maar 1300 beschikbaar.

Het weer aan de westkust betekent rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens streng blijft het helder. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Morgen.
0: Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streek.

0: De remix uit 1999 Kakaan in de Beverlandse ochtendshow I'm Every Woman. En daarvoor, als we kijken naar het weer van vandaag, Katrina and the Waves and Walking on Sunshine. Vandaag weer een schitterende zomerdag op Noord- en Zuid-Beveland. De zon die schijnt vrijwel ook met 14 zonuren en de temperatuur loopt op naar een tropische 31. Blijft de hele dag droog en met een matige oostenwind is er af en toe koeling. De UV-straling is hoog vandaag, waardoor je huid in de volle zon 15 tot 25 minuten kan verbranden. Opletten dus. Morgen een beetje warmer, dan na een zachte start bij 18 graden stijgt de temperatuur in de naar een zeer hete 35 graden. En ook wordt het volledig droog met opnieuw 14 zonuren en geen kans op neer. De wind is zwak uit het oost-zuidoosten, waardoor er koeling zal zijn morgen. Door de lage luchtvochtigheid van ongeveer 47 blijft de lucht relatief droog, maar de hitte zal nadrukkelijk aanwezig zijn. Gaat morgen de verstandig aan voldoende water te drinken, zware in de middag te beperken en zoveel mogelijk de schaduw op te zoeken. Morgen Schoorse Tamaars Wijstra beleeft lastige start op het wereldkampioenschap. De pijnpoli van het Admiraal de Ruiter ziekenhuis in Goes eerder heropend dan verwacht. De Duidelijke Landbouw- en Tuinorganisatie, kortweg ZLTO, wil 5 stofgebieden van de kabinetslijst af.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

hitkanon Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En zojuist op je radio in de Beverlandse Ochtendshow, Friday and Better Days. Ja, woensdagmorgen. Veel mensen kijken dan uit naar het moment waarop de middag doormidden gezaagd wordt. En het is niet zomaar een woensdag vandaag. Hè. Vanavond om 7:15 die gedeeltelijke zonsverduistering. De maan schuift dan even voor langs de zon, waardoor het tijdelijk iets wat donkerder gaat worden. 7:15 vanavond is dat, staat dat te gebeuren. 8:55, woensdagmorgen 12 augustus op de celebrity verjaardagskalender vandaag. Dire Straits frontman Mark Knopfler, vorig uur al genoemd, hè, 77 jaar. Actrice en fotomodel Apollonia van der Ravenstein speelde een rol in Flodder als de vriendin van Johnny, 74 jaar. Voormalig bokser Regilio Tuur, ook hij is jarig, 59 jaar. Singer-songwriter Jan-Willem Roy, JW, 58 jaar. En de Britse zangeres Tanita Tikaram, zij viert vandaag haar 57ste verjaardag.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. President Trump heeft bevestigd dat hij een maand geleden in Turkije razendsnel van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post had onthuld dat Trump nog voor vertrek in allerijl uit de Air Force One was weggehaald met een cateringvoertuig. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En op de A50 Os richting Eindhoven tussen Veghel Noord en Eerde 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Quincy Jones, de man die onder meer aan de basis stond van het succes van Michael Jackson's solo-carrière. Samen met James Ingram, The Dude. En daarvoor voormalig RP-track bij Streekomroep de Beverlanden. Mama's Gun en Brian Jackson en Dick. Woensdagmorgen 12 augustus in het nieuws vanmorgen. De uit Schoren afkomstige Amazone Tama Zwijstra heeft een moeilijke start beleefd op het wereldkampioenschap dressuur in het Duitse Aken. Haar paard, Mr. Magnum, was tijdens de proef zichtbaar schrikkerig, waardoor Zwijstra uitkwam op een score van ruim 65%. Daardoor staat Nederland na de eerste wedstrijddag slechts op de 11e plaats in het landenklassement. Vandaag komen onder andere de Zeeuwse Dinja van Lieren en Marieke van der Putten nog in actie. Nederland hoopt dan alsnog op te schuiven naar de top 6, goed voor rechtstreekse plaatsing voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Goed nieuws voor patiënten van het Admiraal de Ruiter ziekenhuis in Goes. De pijnpolie is sinds begin deze maand weer open, eerder dan verwacht. De afdeling moest half juni plotseling sluiten door een tekort aan personeel. Inmiddels heeft het ziekenhuis waarnemende artsen gevonden, waardoor de polie voorlopig weer 3 dagen per week geopend is. Op maandag, woensdag en vrijdag. Door de onverwachte sluiting kwamen zo'n 250 afspraken te vervallen. In totaal maken ongeveer 1700 patiënten gebruik van de pijnzorg van het Admiraal de Ruiter ziekenhuis. En de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, kortweg ZLTO, vindt dat het kabinet 5 van de 7 aangewezen stikstofgebieden in Zeeland moet schrappen van de lijst. Volgens de landbouworganisatie zijn onder meer de Ierseke Moer, Kapelse Moer, Kanisvliet, het Grote Gat en de Vogelkreek ten onrechte als overbelast met stikstof aangemerkt. De organisatie baseert zich hierbij op berekeningen van het landelijke Arius-model. Boeren in de omgeving van deze natuurgebieden vrezen ingrijpende maatregelen, zoals inkrimping of zelfs beëindiging van hun bedrijf, en ze spreken van grote onzekerheid. Opvallend is dat de Zeeuwse Statenfractie van PvdA GroenLinks zich niet op voorhand verzet heeft tegen het schrappen van gebieden, mits onafhankelijk onderzoek aantoont dat er daadwerkelijk geen sprake is van stikstofoverbelasting. Natuurorganisaties hebben vanwege de vakantieperiode nog niet inhoudelijk op de oproep van de ZLTO gereageerd.

0: Even van het geëikte pad af met deze wat minder bekende track van Bruce Springsteen, Repo Man.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: En daarvooruit zijn laatste.

Winterkapelle. De Delta Dikke Bandenrace voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Die race die wordt gehouden van 6 tot 7 uur 's avonds, vrijdag 28 augustus. Daarnaast staat ook de Fysio Kapellenloop op het programma, met een jeugdloop en een wedstrijd over 5 kilometer. Voorinschrijven is verplicht en kan tot en met dinsdag 25 augustus aanstaande via de website van atletiekvereniging AV56. Inschrijven op de dag zelf is niet mogelijk. De sportavond is bedoeld voor jong en oud en biedt een gezellige en sportieve afsluiting van de zomer in Capelle. Vanavond om 7:15 is dus die gedeeltelijke zonsverduistering. We hebben toch nog even een aantal tracks uit de databank getoverd. Hierbij streekomroep de Beverlanden. Zo meteen de Vaccines. Nu eerst Bonnie Tyler.

Vaccines, Lunar Eclipse. Dit was de Beveland ochtendshow voor woensdag 12 augustus. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Bevelanden Hessel Meinema. Om 5 uur Ad Vermeer voordat hij op vakantie gaat. 7 uur vanavond Jan Steen. En om 9 uur Theo Boer. Ik ben bij je terug morgenochtend om 7 uur. Maak er een mooie woensdag van. Voorzichtig vanavond als je naar de zon gaat kijken. Geniet van alles wat Noord- en Zuid-Beveland jou te bieden hebben. Tot morgenochtend.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. President Trump van de Verenigde Staten claimt de straat van Hormuz onder controle te hebben. Ook benadrukte hij zijn wantrouwen richting Teheran. De spanningen tussen Washington en Iran lopen intussen verder op door het slepende conflict over de belangrijke vaarroute. Vorige week klonk nog optimisme vanwege een deal tussen Oman en Iran. Maar volgens Teheran betekent dat nog niet dat de zeestraat weer volledig open gaat. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. Sinds de tweede ambtstermijn van de Amerikaanse president Trump proberen de VS in het conflict te bemiddelen. Resultaat bleef tot op heden uit. De Amerikanen waren de voorbije maanden vooral bezig met de situatie in het Midden-Oosten. Zelensky vroeg opnieuw om extra luchtafweer. ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Ook slaagde de bank erin de kosten omlaag te krijgen. ABN AMRO is bezig met een grote reorganisatie. Onder de streep bleef 781 miljoen euro winst over. ABN AMRO kondigde vorig jaar aan duizenden banen te schrappen om de bank winstgevender te maken. Inmiddels heeft de bank zo'n 45% van die banenreductie achter de rug. Afgelopen maand zijn 11% minder bedrijven over de kop gegaan dan in diezelfde periode vorig jaar. In totaal gingen in juli 266 bedrijven onderuit. In juli werden naar verhouding de meeste faillissementen uitgesproken in de industrie. Vooral de horeca deed goede zaken. Afgelopen maand gingen er per 100.000 horecabedrijven 18 failliet. In juli vorig jaar waren dat er nog 35 per 10.000.

Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. President Trump van de Verenigde Staten claimt de straat van Hormuz onder controle te hebben. Ook benadrukte hij zijn wantrouwen richting Teheran. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Afgelopen maand zijn 11% minder bedrijven over de kop gegaan dan in diezelfde periode vorig jaar. In totaal gingen in juli 266 bedrijven onderuit. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Het hittealarm geldt vanaf morgen in heel Nederland. Morgen en vrijdag worden temperaturen verwacht tot 38 graden. Het KNMI waarschuwt ook voor warme nachten waarbij het kwik niet onder de 20 graden komt. In het weekend volgt wat verkoeling. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Volgens de autoriteiten is er 1 dode gevallen. Ook een marineschip wist veel opvarenden te redden. Het is al de 2e brand op een Indische veerboot in 1 week. Vorige week eiste een scheepsbrand voor de kust van Java 5 levens. Noord-Korea heeft voor de 2e keer in 1 week een ballistische raket afgevuurd. De raket legde tot 700 kilometer af op een hoogte van 90 kilometer en kwam neer net buiten de exclusieve economische zone van Japan. De lancering wordt gezien als een provocatie. Over enkele dagen begint de jaarlijkse militaire oefening van Zuid-Korea en de VS. Noord-Korea ziet dat als generale repetitie voor een invasie. ABN AMRO heeft in het 2e kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Ook slaagde de bank erin de kosten omlaag te krijgen. ABN AMRO is bezig met een grote reorganisatie. Onder de streep bleef 781 miljoen euro winst over. ABN AMRO kondigde vorig jaar aan duizenden banen te schrappen om de bank winstgevender te maken. Inmiddels heeft de bank zo'n 45% van die banenreductie achter de rug.

Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Volgens de autoriteiten is er 1 dode gevallen. Noord-Korea heeft voor de 2e keer in 1 week een ballistische raket afgevuurd. De raket legde tot 700 kilometer af op een hoogte van 90 kilometer en kwam neer net buiten de exclusieve economische zone van Japan. ABN AMRO heeft in het 2e kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond, tijdens de zonsverduistering, blijft het helder. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal

Jij, ik, wij zijn de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Ook raakten bijna 250 mensen gewond. Volgens de Wall Street Journal is het voor het eerst dat de VS erkent hoeveel burgerdoden zijn gevallen bij de aanvallen in Jemen. De aanvallen waren een reactie op de Houthi-beschietingen op schepen in de Rode Zee. Afgelopen maart mengden de Houthis zich in de strijd in het Midden-Oosten. De Houthis worden gesteund door Iran. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Het hittealarm geldt vanaf morgen in heel Nederland. Morgen en vrijdag worden temperaturen verwacht tot 38 graden. Het KNMI waarschuwt ook voor warme nachten waarbij het kwik niet onder de 20 graden komt. In het weekend volgt wat verkoeling. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Volgens de autoriteiten is er 1 dode gevallen. Ook een marineschip wist veel opvarenden te redden. Het is al de 2e brand op een Indische veerboot in 1 week. Vorige week eiste een scheepsbrand voor de kust van Java 5 levens. Noord-Korea heeft voor de 2e keer in 1 week een ballistische raket afgevuurd. De raket legde tot 700 kilometer af op een hoogte van 90 kilometer en kwam neer net buiten de exclusieve economische zone van Japan. De lancering wordt gezien als een provocatie. Over enkele dagen begint de jaarlijkse militaire oefening van Zuid-Korea en de VS. Noord-Korea ziet dat als generale repetitie voor een invasie.

Het weer. Behalve aan de westkust bereikt het kwik tropische waarden. In het zuiden wordt het plaatselijk 32 graden. De zonsverduistering is vanavond goed te zien, want het blijft helder. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Ook raakten bijna 250 mensen gewond. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Het hittealarm geldt vanaf morgen in heel Nederland. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Noord-Korea heeft voor de 2e keer in 1 week een ballistische raket afgevuurd. De raket legde tot 700 kilometer af op een hoogte van 90 kilometer en kwam neer net buiten de exclusieve economische zone van Japan. Het weer, behalve aan de westkust, bereikt het kwik tropische waarden. In het zuiden wordt het plaatselijk 32 graden. De zonsverduistering is vanavond goed te zien, want het blijft helder. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat een auto in brand op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda, ter hoogte van de afrit Wouwse Plantage. En daar is de weg helemaal dicht. Het verkeer naar Breda kan omrijden over de A4, A59 en A17. Van Breda naar Bergen op Zoom is de weg momenteel ook even dicht tussen knooppunten Stok en Heerlen. Verder heb je vertraging door de Duitse grenscontroles op de A76 vanuit Geleen. Voor de grens is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren. Een woordvoerder zegt dat de aanvullende testen bevestigen dat de belasting op de brug verlaagd moet worden om overbelasting van de bogen te voorkomen. Het blijven weren van zware voertuigen op de brug is gerechtvaardigd, aldus een Rijkswaterstaat-woordvoerder. Volgens Spaanse lokale media is de grote natuurbrand in Andalusië in hevigheid afgenomen. De brand brak vorige week donderdag uit en heeft al 25.000 hectare natuur in de as gelegd, maar breidt zich niet snel meer uit. De bewoners van het gebied kunnen nog altijd niet naar huis. De minister van Volksgezondheid en Noodsituaties, Antonio Sanz Cabello, laat weten dat de brandbestrijders zich richten op het compleet indammen van de vuurzee langs de randen. Het blussen is erg lastig omdat de wind steeds verandert. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel zullen dalen dan dat men eerder dacht. Door de oorlog tussen Iran en de VS is er een tekort van rond de 1,8 miljoen vaten olie per dag ontstaan. De prijzen van brandstoffen lopen nog verder op als gevolg van aanvallen op de scheepvaart en de energieinfrastructuur in het Midden-Oosten. Het IEA ziet wel dat de vraag naar olie is afgenomen en dat komt dan weer door de hoge prijzen. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op Jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Ook raakten bijna 250 mensen gewond. Volgens de Wall Street Journal is het voor het eerst dat de VS erkent hoeveel burgerdoden zijn gevallen bij de aanvallen in Jemen. De aanvallen waren een reactie op de Houthi-beschietingen op schepen in de Rode Zee. Afgelopen maart mengden de Houthis zich in de strijd in het Midden-Oosten. De Houthis worden gesteund door

Het weer volop zon. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen onderweg, want de A58 Breda-Bergen op Zoom is in beide richtingen dicht door een transportwagen die in brand staat. Richting Breda is de weg afgesloten tussen knooppunt Zoomland en de afrit Wouwse Plantage. Omrijden kan over de A4, A59 en A17. De andere kant op richting Bergen op Zoom is de weg ook dicht tussen Roosendaal en Heerlen. Omrijden kan via diezelfde route, A17, A59 en A4. Verder staat er een korte file op de N57 van Middelburg naar de Brouwersdam bij Seroskerken. Daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren. Volgens Spaanse lokale media is de grote natuurbrand in Andalusië in hevigheid afgenomen. De brand brak vorige week donderdag uit en heeft al 25.000 hectare natuur in de as gelegd, maar breidt zich niet snel meer uit. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel zullen dalen dan dat men eerder dacht. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op Jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De Bevelanden. Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Rotterdam zijn de rechtbank, een pand van de reclassering en een gebouw van het UWV met rode verf besmeurd. Op de gebouwen zijn de woorden pedofielen en 282 SR gespoten. Aangenomen wordt dat dat verwijst naar artikel 282 van het wetboek van strafrecht, waarin ontvoering of het opzettelijk vasthouden wordt beschreven. De rechtbank laat weten dat er geen aanwijzingen zijn dat de bekladding betrekking heeft op een bepaalde zaak. Er is nog niemand opgepakt. De voorzieningenrechter in Groningen heeft bepaald dat de krakers in de voormalige

dagen jeugdsynagogen hun spullen moeten pakken en het gebouw binnen 30 dagen moeten verlaten. Het pand aan de Volkingendwarsstraat is van de gemeente en wordt sinds 2023 gekraakt. Dit werd gedoogd, maar de gemeente wil het pand nu gaan gebruiken als trainings- en opleidingslocatie voor handhavers en ambtenaren. De krakers kregen eerder tot 8 juni om te vertrekken, maar weigerden en daarom volgde een kort geding. De Russische president Poetin dreigt met wraak als westerse landen Russische schepen innemen. Rusland gaat dan ook westerse schepen in beslag nemen. De Europese Unie heeft onlangs de sancties tegen de Russische schaduwvloot uitgebreid. Schepen uit deze schaduwvloot worden ingezet om sancties tegen Rusland te omzeilen. De EU wil deze schepen niet alleen stoppen, maar ook de lading verkopen. Rusland zal waar dan ook optreden wanneer het dat nodig vindt, aldus Poetin. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren. Een woordvoerder zegt dat de aanvullende testen bevestigen dat de belasting op de brug verlaagd moet worden om overbelasting van de bogen te voorkomen. Het blijven weren van zware voertuigen op de brug is gerechtvaardigd, aldus een Rijkswaterstaat woordvoerder.

Het weer volop zon. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen onderweg in het zuiden van het land. De A58 is dicht door een autobrand van Berg op Zoom naar Breda bij de afrit Wouwse Plantage. Ze zijn aan het opruimen. Dat gaat nog een paar uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan over de A4, A59 en A17. Op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal heb je voor knooppunt De Stok nu wel 20 minuten tijdverlies. Er staat ook file door een bermbrand op de N59 bij Oude Tongen. Daar heb je in beide richtingen zo'n 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Beverlanden.

0: Omroep de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: Ja, zeker beter van yes. En we waren eventjes in het jaar 2020 met Celeste. En die bij dat zijn Art en Hessel natuurlijk, hè?
3: Ja, goedemiddag.
2: Ah, die Art, yes, yes. We mogen weer tijdreizen. En dit was een heel mooi stukje tijdreizen. Want we zaten in 2020, zoals gezegd, met Stop This Flame van Celeste. Let op hoor, ze heeft een heel mooie naam. Celeste Epifina Waite. Dat is haar eigenlijke naam. En ze komt uit Californië. Nou, dat is ook niet verkeerd natuurlijk. En zij won trouwens de Rising Star Prize in 2020. Dus in het jaar van dit nummer. Bij de Brit Awards.
3: Ja, Stop alleen, het is nooit zo lekker uit de verf gekomen met die Celeste. Want toen kwam de corona en toen kon ze niet optreden.
2: Precies, hè? Mm-hmm. Maar ze werd door een Engels tijdschrift zelfs de nieuwe Amy Winehouse genoemd.
3: Ja, ja, nou, we hopen dat ze het langer volhoudt van Amy Winehouse.
2: Ik heb zo'n gevoel dat dat wel goed komt.
3: Ik denk het ook.
2: Ja, zeker weten. Hey, oké, we gaan dan dus van Celeste naar Lana Del Rey. En dan gaan we maar een klein stukje terug in de tijd van 2020 naar 2019. Lana Del Rey, Elizabeth Woolridge Grant. Dus je hebt toch een mooie naam, hè? Mm-hmm. Zij komt uit het jaar 1985. Singer-songwriter is zij. En ik kwam iets moois tegen over de omschrijving van haar muziek. Die wordt wel omschreven als glamour, melancholisch, dream pop, barok pop zelfs. En ik las ergens iets over rock, indie muziek en trip-hop. Nou, het is allemaal mooi natuurlijk. Maar het leukste van alles vind ik dat zij een beetje een link heeft met de jaren 50 en 60 in haar muziek. Luister maar eens met ons mee naar Lana Del Rey. MUZIEK

0: Doing Time, Lana Del Rey uit het jaar 2019. En dan moet ik zeggen, daar is een videoclip bij. Die is zo ongelooflijk meer dan de moeite waard. Arts, dat geldt ook een beetje voor jou als videoclipliefhebber.
1: Ja, ik heb hem nog niet gezien.
0: Oh, dat moet je doen.
1: Ik ga beslissen, even kijken.
0: Daar ga je geen spijt van krijgen. Dat is echt meer dan bijzonder hoe dat in elkaar zit. Ook er gebeuren heel onverwachte dingen in die videoclip. Ja, Lana Del Rey dus het jaar 2019. En dan kan ik nog eens leuk vertellen over deze Lana Del Rey. Want wereldwijd meer dan 15 miljoen albums verkocht. Maar nu komt het. Op Spotify heeft zij ondertussen meer dan 19 miljard streams.
1: Zo.
0: In totaal. Echt waar.
1: En dan krijgen we iedere stream 3 cent.
0: Ik heb geen idee, ja, is dat zo?
1: Ja, zoiets dacht ik.
0: Sodemieter.
1: Nou, dan zit je toch in de miljoenen.
0: Ongelooflijk, ja, 19 miljard streams. Ja. Nou, gaat eraan staan. Dat geldt denk ik niet voor de heren die we nu gaan draaien.
1: Nee.
0: Die volgen hun eigen stream.
1: Maar in de tijd dat die actief waren, had je nog niet eens streams.
0: Nee, dat klopt. Ook nog geen cd's.
1: Nee. Ook niet.
0: We praten dus over 1975. En we praten over Backman, Turner en Overdrive. En dan gaan wij in dat jaar 1975 met hen naar Hey You.

0: Thank you. Nice to see you up dancing and singing.
1: De boodschap is helder. Laat je informeren door ons op Streekomroep de Beverlanden.

0: Stevie Nicks en The Edge of 17. Nou, dat is zij niet echt meer.
1: Nee.
0: Ze komt uit het jaar 1948. En uit Amerika natuurlijk. We kennen haar allemaal van Fleetwood Mac, hè?
1: Ja.
0: Dat is toch wel haar ding. En The Edge of 17, dat kwam allemaal uit het jaar 1982. Nou, we gaan naar een man die komt uit het jaar 1950. Dat zou je niet denken, hè? Misschien denken mensen wel eens van, hij is wat ouder dan dat. Maar dat is hij niet. Ik praat over Stevie Wonder, Stefflon Hardaway Judkins. Dat is zijn eigenlijke naam. En hij is echt een multi-instrumentalist. Deze Stevie Wonder, eigenlijk toch best wel een grootheid nog steeds. Met Stevie gaan wij ook terug in de tijd. Maar dan gaan we dus naar het jaar 1966 met Nothing's Too Good For My Baby.

0: Nothing's Too Good For My Baby, vind ik wel een mooie titel hoor.
1: Zeker weten.
0: Ja, Stevie Wonder. 1966, toen was hij al eventjes bezig hoor. Hij is al in 1962 begonnen met I Call It Pretty Music bijvoorbeeld. Met Little Waterboy. Maar ook ja, dingen als Fingertips, hè. Dat was al in het jaar 1963. En ja, natuurlijk ook Kiss Me Baby. En dan zit je alweer in 1965.
1: Nee, ik vind ze wat nieuwere werk vind ik eigenlijk beter.
0: Ik heb dat ook. Misschien ook omdat de muziek dan wat completer is, zeg maar.
1: Ja, en het lopen lekker erdoor. Ja. Ik weet niet wat dat is. Maar...
0: Dan zijn we het alweer eens een keertje eens. Mm-hmm. Zwaar. All right. Van Stevie Wonder gaan we naar Maggie Reilly. En dan zitten we weer in Glasgow, oftewel in Schotland, met deze Maggie Reilly. Zij was natuurlijk de leadzangeres van de rockband Cado Bella. Ik heb er eens naar gezocht. Dat is echt hard. Dat is echt rock. Maar, en die band heeft trouwens maar één album opgenomen hoor. Maar solo kon ze er ook wat van. Deze Maggie Reilly, we kennen haar natuurlijk van
1: Mike Oldfield.
0: Mike Oldfield, wou ik zeggen. Maar dit is zij zelf met haar hele fraaie Every Time We Touch.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Rotterdam zijn de rechtbank, een pand van de reclassering en een gebouw van het UWV met rode verf besmeurd. Op de gebouwen zijn de woorden pedofielen en 282 SR gespoten. De voorzieningenrechter in Groningen heeft bepaald dat de krakers in de voormalige jeugdsynagoge hun spullen moeten pakken en het gebouw binnen 30 dagen moeten verlaten. De Russische president Poetin dreigt met wraak als westerse landen Russische schepen innemen. Rusland gaat dan ook westerse schepen in beslag nemen. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. En wat opvalt is de A58 van Bergen op Zoom naar Breda. Die is dicht voor de afrit Wouwse Plantage. Eerder vanmorgen stond er een wagen in brand en ze zijn aan het opruimen. Het gaat waarschijnlijk nog een paar uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden richting Breda kan intussen over de A4, de A59 en de A17... Verkeer op die alternatieve route moet wel rekening houden met een paar minuten tijdverlies. Verder rijdt het langzaam op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Eurmond en Echt. Daar is de vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

0: Hessel Mijnema. Streekomroep de Beverlanden.
1: En we zaten even in het jaar 2013 met Still Corners en hun Fireflies. Een beetje zo'n combinatie. Een Brits-Amerikaanse band is het eigenlijk, een soort van dream pop, zeg maar. Opgericht al in het jaar 2007. En daarin zitten Greg Hughes en de zangeres heet Tessa Murray. En dat is een bijzondere zangeres. Als je haar ziet optreden, je kunt ook zien dat zij ongelooflijk geconcentreerd zingt en bezig is.
2: Oké. Okay.
1: Ja, ik mag dat graag zien. Mm-hmm. Ja, het is alweer de klok van 2:30. Zijn we alweer voorbij, wil ik zeggen. En dat betekent de Beatle-plaat van de week. Met de Beatle-plaat van de week gaan wij terug in de tijd naar het jaar 1970. Eigenlijk een beetje 1969, 1970. Want het komt van het album Let It Be. En dat album komt uit het jaar 1970. Maar in januari 1969 had je het dakconcert van de Beatles, het roofconcert. En daarop brachten zij het nummer dat wij nu gaan brengen. En tot mijn verbazing, maar ook wel vind ik het leuk, kan ik vertellen dat Ad niet een echte Beatles fan, dat hij dit nummer dat we nu gaan draaien toch wel een echt leuk nummer vindt.
2: Ja, deze vind ik leuk.
1: Mooi nummer. I've Got a Feeling is het. Ja, het is een heel fraai verhaal, want het is een combinatie van twee onvoltooide nummers eigenlijk. Paul McCartney die had dus al I've Got a Feeling. En John Lennon had Everybody's Had a Hard Time, twee aparte nummers dus. En toen zeiden ze, weet je wat, we maken van die twee nummers, maken wij één nummer. Hebben ze gedaan. In 1969 klonk het als volgt. I've Got a Feeling en dit.
3: Alleen in de Hesselschudding. Hier is de Beatle-plaat van de week.
4: I've got a feeling deep inside, oh yeah.

0: Dat zijn de live-opnamen van dat rooftopconcert van de Beatles met hun I've Got a Feeling. Fraai om dat weer eens aan te klikken hoor. Dat is ook helemaal opgepoetst als je dus die versies van tegenwoordig bekijkt. Meer dan de moeite waard om dat eens te doen. Dit was de Beatle-plaat van de week.
1: Dat klopt inderdaad. Dit is een geremasterde versie uit 2009.
0: Ja joh.
1: In 2009 was trouwens het jaar dat ze een heleboel van die Beatle-nummers geremasterd hebben.
0: Ja, dat is waar. En je hebt ook die Anthology-albums hè.
1: Mm-hmm.
0: Dit kwam van Anthology 3000 trouwens. Helemaal geremixed ook, ja, wat jij zegt. De moeite waard, de Beatles. Wat dat betreft ook echt weer tijdloos natuurlijk, hè?
1: Ja, zeker ja, weten.
0: Nou, dat geldt ook wel voor de volgende man. Want we gaan naar Sting en zijn Fields of Gold. Artie zegt al welke versie gaan we draaien. We gaan de originele doen.
1: Ja, vandaag doen we de originele eens een keer. Nobody mag thuis blijven voor vandaag.
0: Vandaag wel. Wat mij betreft mag ze gauw weer langskomen. Maar we gaan nu echt naar Sting zelf. We gaan naar het album Ten Summer... Wacht even, goed zeggen, Hessel. Ten Summoner's Tales. Wat ik wou zeggen, Summoner, maar dat is niet de Summoner's Tales. Uit 1993. Dit is Sting en zijn echte... Fields of Gold.

0: Kijk, en zo kun je nog eens nummers op de radio draaien die niet iedereen kent. Want dat geldt zeker voor dit, denk ik.
1: Van het is niet bekendste nummer, nee.
0: Nee. Het Electric Light Orchestra van 1974, moet ik dan zeggen. Geschreven natuurlijk door Jeff Lynne. En het kwam allemaal toen van hun album El Dorado. En dat heb ik thuis staan op vinyl, dat album El Dorado. Ik heb er geen tijd voor, maar het is zo de moeite waard om dat weer eens op te zetten. Want er staan hele fraaie nummers op. Dat waren ze dus, het Electric Light Orchestra. We blijven een beetje in de nostalgie toch wel. We gaan namelijk naar Paul Melvin Garrick, oftewel Paul Garrick. Hij zelf komt uit 1951, precies 10 jaar ouder dan ik ben. En uit Engeland natuurlijk. En dit is deze Paul Garrick met zijn I Need You.

0: I Need You, Paul Garrick. Ik weet niet of dat een aantal mensen tegen hem gezegd hebben, maar dat zou kunnen, want hij heeft namelijk gewerkt met Sting, met Phil Collins, met The Eagles, met Elvis Costello, met Roger Waters zelfs.
1: Hmm.
0: Ja, met Diana Ross en met Rod Stewart. Dus die zullen misschien wel gezegd hebben, hey, I need you. Dat zit ik me zo te bedenken.
1: Ja, nou ja, hij is in ieder geval goed terechtgekomen op dat gebied.
0: Echt, hè? We gaan iets bijzonders doen, want we gaan naar 2026 en naar Gims. En als u nou denkt, is dat een band? Nee, dat is geen band, want het is een man die heet zelf Madrick Gims. Dus het is een pseudoniem, zeg maar. Hij komt uit Frankrijk, singer-songwriter, maar is ook rapper, muziekproducent, componist. En Ad en ik zeiden allebei tegen elkaar van wie is dat nou precies? Nou, wat hij is dit dus. Soleil 2026.

0: Nou, voor Art en Olle tekenen toch wel een beetje nieuw dit.
1: Inderdaad, ja. Maar ik vind het een leuke track.
0: Het heeft iets, hè?
1: Ja.
0: Gims. En hij heeft in het jaar 2013 zijn eerste single uitgebracht. En dat heette Je me tire. Daarmee scoorde hij trouwens wel degelijk ook in België. Met name dan in Vlaanderen. Hmm. Kijk op de klok had, hè?
1: Bijna 2 uur.
0: Ah, het is alweer tijd. Dus dat betekent de laatste plaat van deze woensdag met de Beatleplaat van de week erin. Wij zijn er vrijdag natuurlijk weer met een nieuwe aflevering van de Hesselschudding. En de omroep is er sowieso 24 uur per dag. Dat is lekker, want dan kunt u mooi op deze zender laten staan. De hele dag, dag en nacht zelfs. We gaan afsluiten met een echte gouden ouwe. Maar dat doen we met heel erg veel plezier. Want we gaan dan naar 1965 met The Beat Goes On en Sonny and Cher. Zitten we even in Amerika met deze Sonny Bono en Cher herself. Dat is dan ook al hoog leeftijd, hè? Bedankt voor nu en tot de volgende!

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. Worden de eisen niet ingewilligd, dan zal vrij snel actie volgen. De luchthaven heeft het aantal beveiligingsbedrijven van 5 naar 3 teruggebracht om zo meer vat op de dienstverlening te krijgen. Beveiligers kregen daardoor met grote problemen te maken. Denk bijvoorbeeld aan hoge werkdruk en uitval door ziekte. Op het WhatsApp-kanaal heeft de politie Noord-Holland verschillende tips gegeven over de zonsverduistering vanavond. Het gaat om veiligheidstips, bijvoorbeeld niet autorijden met een speciale eclipsbril op. Je brengt anderen niet in gevaar voor een beter uitzicht, aldus de politie. Ook wordt afgeraden om de eclips tijdens het autorijden te filmen. Wil je het verschijnsel volgen, ga dan op zoek naar een veilige parkeerplaats en parkeer niet op de vluchtstrook, zegt de politie. En oogarts bij het Erasmus MC Alberta Tiadens zegt dat er vanavond goed op de ogen van jonge kinderen en jongeren gelet moet worden. Zij lopen meer risico op schade bij het kijken naar de zonsverduistering omdat hun ooglenzen heel helder zijn. Tiadens denkt

dat veel jonge mensen de drang voelen om toch in het zonlicht te kijken. De oogarts waarschuwt dat wanneer je rechtstreeks in de zon kijkt, het zonlicht door het oog gebundeld wordt op de plek waarmee je het scherpst ziet, het netvlies. Door de grote hoeveelheid licht kan daar schade ontstaan en er is geen behandeling die deze netvliesschade kan genezen. Verschillende mensenrechtenorganisaties hebben een rechtszaak tegen de regering van Donald Trump aangespannen. Volgens de organisaties heeft die ervoor gezorgd dat het voor het internationaal strafhof lastiger is om personen te vervolgen die misdaden tegen de mensheid op hun geweten hebben. Zij eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid. De internationale rechtsorde wordt door de maatregelen ondermijnd, aldus de organisaties.

Het weer. Volop zon. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. De weg is nog altijd dicht na een autobrand bij de afrit Wouwse Plantage. Het opruimen duurt waarschijnlijk nog uren, verwacht Rijkswaterstaat. En omrijden kan intussen richting Breda via de A4, A59 en dan over de A17. Verder rijdt het langzaam door de Duitse grenscontroles op de A76 vanuit Geleen. Voor de grens is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. Op het WhatsApp-kanaal heeft de politie Noord-Holland verschillende tips gegeven over de zonsverduistering vanavond. Het gaat om veiligheidstips, bijvoorbeeld niet autorijden met een speciale eclipsbril op. En oogarts bij het Erasmus MC Alberta Tiadens zegt dat er vanavond goed op de ogen van jonge kinderen en jongeren gelet moet worden. Zij lopen meer risico op schade bij het kijken naar de zonsverduistering omdat hun ooglenzen heel helder zijn. Verschillende mensenrechtenorganisaties hebben een rechtszaak tegen de regering van Donald Trump aangespannen. Volgens de organisaties heeft die ervoor gezorgd dat het voor het internationaal strafhof lastiger is om personen te vervolgen die misdaden tegen de mensheid op hun geweten hebben. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land is de A58 van Bergen op Zoom naar Breda nog dicht voor de afrit Wouwse Plantage na een autobrand. Duurt nog een paar uur voor de weg vrij is, verwacht Rijkswaterstaat. Ze zijn aan het opruimen. Richting Breda kun je omrijden over de A4, de A59 en de A17. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Spanje worden allerlei maatregelen genomen voor de totale zonsverduistering vanavond. De autoriteiten verwachten grote aantallen toeschouwers en vrezen voor bosbranden. De totale zonsverduistering is te zien op een smalle strook op aarde in delen van Groenland, Rusland, IJsland en Spanje. Er is een speciale surveillance-operatie in het leven geroepen op de belangrijke wegen ten noorden van Madrid. In Catalonië en op Mallorca zijn bepaalde natuurgebieden en wegen tijdelijk gesloten. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. Worden de eisen niet ingewilligd, dan zal vrij snel actie volgen. De luchthaven heeft het aantal beveiligingsbedrijven van 5 naar 3 teruggebracht om zo meer vat op de dienstverlening te krijgen. Beveiligers kregen daardoor met grote problemen te maken. Denk bijvoorbeeld aan hoge werkdruk en uitval door ziekte. De Washington Post meldt dat de bouwprojecten op het terrein van het Witte Huis in Washington minstens $927 miljoen gaan kosten. Dat is fors meer dan wat eerder gemeld werd en de meeste kosten worden betaald door de Amerikaanse belastingbetaler. Het gaat onder andere om de bouw van een grote balzaal, het opknappen van Lafayette Square en het aanleggen van een landingsplaats voor een helikopter. Het door een aardbeving getroffen Colombia krijgt van de Europese Unie €2,1 miljoen aan noodhulp. De beving met een kracht van 7,4 kostte al aan ruim 200 mensen het leven en veroorzaakte grote schade. Het geld kan bijvoorbeeld besteed worden aan medische hulp, onderdak, voedsel en schoon water. Het Duitse Rode Kruis geeft daarnaast €100.000 om 2500 gezinnen in de getroffen regio's te helpen.

Het weer volop zon. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land is de A58 dicht van Bergen op Zoom naar Breda bij de afrit Wouwse Plantage na een autobrand van vanmorgen. Het opruimen duurt nog uren, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan intussen richting Breda over de A4, de A59 en de A17. Verder staat er file op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen bij de afrit Maasbree. Er is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is dicht. Het kost je 10 minuten extra. Het loopt ook vast op de A2 van de Belgische grens naar Eindhoven bij Maastricht. Daar heb je door een ongeluk een half uur tijdverlies. En het rijdt langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. De vertraging is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Spanje worden allerlei maatregelen genomen voor de totale zonsverduistering vanavond. De autoriteiten verwachten grote aantallen toeschouwers en vrezen voor bosbranden. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. De Washington Post meldt dat de bouwprojecten op het terrein van het Witte Huis in Washington minstens $927 miljoen gaan kosten. Dat is fors meer dan wat eerder gemeld werd en de meeste kosten worden betaald door de Amerikaanse belastingbetaler. Het door een aardbeving getroffen Colombia krijgt van de Europese Unie €2,1 miljoen aan noodhulp. Het weer volop zon. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een flinke file door ongeluk op de A2 van de Belgische grens naar Eindhoven. Tussen Maastricht en Meersen sta je 20 minuten vast. Op de A73 ging het ook mis van Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Belfeld en de afrit Maasbree is de vertraging een half uur. De linkerrijstrook is daar dicht. En de A58 van Bergen op Zoom naar Breda is nog steeds helemaal dicht tussen Heerlen en de afrit Wouwse Plantage. Ze zijn daar bezig met opruimwerkzaamheden na een grote autobrand. Gaat nog een paar uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. Omdat de weg dicht is, moet je omrijden richting Breda. Dat kan over de A4, de A59 en de A17. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot Brabant.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een lid van de vrijwillige brandweer die vorige week tijdens de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp onder een voertuig terechtkwam, is aan zijn verwondingen overleden. Dat laat de brandweer van Hellevoetsluis weten. Het ongeluk vond vorige week donderdag bij een grote duinbrand plaats. Op sociale media wenst de brandweer de familie, vrienden en collega's van de omgekomen brandweerman veel sterkte toe. In Zwitserland wil men de BTW de komende 12 jaar met 0,5 procentpunt verhogen, om op die manier extra geld in defensie te kunnen steken. Door deze maatregel zou er zo'n 29,6 miljard euro beschikbaar komen. Zwitserland is militair neutraal en wil het geld uitgeven aan onder andere luchtverdediging. Het voorstel moet nog wel door het Zwitserse parlement tegen het licht gehouden worden en vervolgens mag de bevolking zich er in een referendum over uitspreken. In IJsland verwacht men dat 80.000 bezoekers de totale zonsverduistering gaan meemaken. Het is de eerste in Europa in 27 jaar tijd en de eerste in IJsland sinds 1954. Net zoals in Nederland zijn in de hoofdstad Reykjavik alle speciale eclipsbrillen strak uitverkocht. De autoriteiten waarschuwen nu al voor drukte op de weg en mensen worden opgeroepen bijtijds te vertrekken. Ook de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA volgt de zonsverduistering vanuit IJsland. Een bootongeluk in Zimbabwe heeft aan zeker 44 mensen het leven gekost. Het schip kapseisde op het Karaba-meer. Onbekend is nog hoe dat kon gebeuren. Er waren op het moment dat het ongeluk plaatsvond 5 bemanningsleden en zeker 114 passagiers aan boord. Maar omdat jonge kinderen gratis meevaren, is onduidelijk hoeveel mensen er precies aan boord waren. De autoriteiten in Zimbabwe zeggen dat er zeker 77 overlevenden zijn.

Het weer. Volop zon. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2 Belgische grens richting Eindhoven. Bij Meersen is een ongeluk gebeurd. Er staat inmiddels 10 kilometer file met 25 minuten vertraging. De A73 Maasbracht Nijmegen bij Maasbree een ongeluk. De weg is vrij met een vertraging op 10 minuten. En wat nog opvalt is de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Die is voorlopig nog dicht tussen Heerde en Wouwspontage. Er zijn de bergingswerkzaamheden aan de gang. Verkeer richting Breda kan omrijden over de A4, de A59 en de A17. En let op, dit gaat tot vanavond 6:30 duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Een lid van de vrijwillige brandweer die vorige week tijdens de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp onder een voertuig terechtkwam, is aan zijn verwondingen overleden. Dat laat de brandweer van Hellevoetsluis weten. In Zwitserland wil men de BTW de komende 12 jaar met 0,5 procentpunt verhogen, om op die manier extra geld in defensie te kunnen steken. In IJsland verwacht men dat 80.000 bezoekers de totale zonsverduistering gaan meemaken. Ook de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA volgt de zonsverduistering vanuit IJsland. Een bootongeluk in Zimbabwe heeft aan zeker 44 mensen het leven gekost. Het schip kapseisde op het Karaba-meer. Het weer volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2 Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Oost-Maarland en Meersen staat 10 kilometer file door een ongeluk. Vertraging is een half uur. En wat nog opvalt is de N2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Maastricht Centrum Zuid en Knooppunt Kruisdonk 3 kilometer met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Ierse Quanta Capital zegt interesse te hebben in de overname van de Axel Group, het moederbedrijf van diverse fietsmerken, zoals Batavus en Sparta. Gisteren werd Axel failliet verklaard nadat er vorige week uitstel van betaling werd aangevraagd. Quanta Capital-topman Mel Sutcliffe is voormalig wielrenner en verkocht zijn bedrijf Eurotrack Rally Ireland jaren geleden aan Axel. Aan de Ierse media laat Sutcliffe weten dat Axel een spectaculaire verzameling bekende fietsmerken wereldwijd heeft. In Rotterdam is een 32-jarige man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. Het gaat onder andere om de rechtbank en een gebouw van UWV. Op de gebouwen werd met rode verf woorden als pedofiele en 282 SR gespoten. Dat laatste zou een verwijzing zijn naar artikel 282 van het Wetboek van Strafrecht. Uit het politieonderzoek is naar voren gekomen dat de verdachte eerst in Utrecht was en later in Rotterdam. De ambassadeurs van de 32 NAVO-bondgenoten zijn vandaag bij elkaar gekomen en bespraken het toenemende aantal projectielen dat de laatste tijd hun luchtruim binnenvliegt. Oekraïne wordt bijna dagelijks met drones, kruis- en ballistische raketten vanuit Rusland bestookt. En dikwijls komen die ook in andere landen terecht. De NAVO-landen verklaren dat Rusland de volle verantwoordelijkheid draagt voor de luchtruimschendingen en blijven achter Oekraïne staan. VN-onderwijsorganisatie UNESCO zegt dat in Afghanistan 2,4 miljoen meisjes geen voortgezet onderwijs mogen volgen. In geen enkel ander land is onderwijs voor meisjes en vrouwen taboe. Het onderwijsverbod schendt fundamentele rechten, zegt UNESCO. In 2021 werd de macht in Afghanistan door de Taliban overgenomen. Het gevolg is dat vrouwen kortgehouden worden. UNESCO waarschuwt ook voor toenemende armoede.

Het weer, het blijft helder. In de nacht wordt het 12 tot 16 graden. Morgen een warme zomerdag met volop zon. Bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind wordt het 32 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in het zuiden van het land, op een aantal plekken flinke vertraging, zoals op de A2 Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Oostmaarland en afrit Maastricht Airport staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur. A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen Steenbergen en Knoopend Sabine is een bergbrand aan de gang. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging bijna drie kwartier. En tenslotte valt nog op de N280 Roermond richting Weert.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

de Beverlandse avondshow omstreken om groep de Beverlanden op deze mooie tropische woensdag, om het zo maar eens even te zeggen. We begonnen vandaag met een plaat uit 1976, de Eagles en Live in the Fast Lane. Het is vandaag 12 augustus en wat gebeurt er allemaal op deze dag? In 1877 wordt deze dag gezien als de datum waarop Thomas Edison zijn eerste fonograaf voltooide. Eigenlijk de voorloper van de single en de LP. Het apparaat kon geluid opnemen op een cilinder van tinfolie. In 1981 brengt IBM de eerste IBM-PC uit. De IBM 5150 verschijnt op de markt en wordt de computer die de PC-revolutie zou inluiden. Het apparaat kostte destijds ongeveer $1500. Tegenwoordig zou dat $5500 zijn omgerekend.

in de Barentszee na twee explosies. Al 118 bemanningsleden komen om het leven. Is trouwens een hele goede film over deze onderzeeër en de ondergang van de onderzeeër gemaakt. Wie zijn er allemaal vandaag jarig? Mark Knopfler, de zanger, gitarist en oprichter van de Dire Straits. Hij wordt vandaag 77. En Klaas-Jan Huntelaar, hij viert vandaag zijn 43ste verjaardag. En Huntelaar is een voormalige Nederlandse international en spits van onder meer Ajax, Real Madrid, AC Milan en Schalke 04. Voor Oranje scoorde hij 42 keer in zijn voetbalcarrière. Mocht jij jarig zijn op deze dag, dan namens het hele team van Streek Omroep de Beveland

Ook alweer zo'n heel oude plaats. 1978, toen was dit een hit in Europa. The Dire Straits met de jarige Mark Knopfler, Sultans of Swing. Om en erbij, 4:15 geweest. En wij gaan eens even kijken naar het Beveldse weerbericht voor donderdag, oftewel morgen.

Morgen wordt een zonovergoten en zeer warme dag op de Beverlanden. De dag die begint al zonnig en de temperaturen die lopen morgen snel op. In de middag wordt op de Beverlanden ongeveer 32 graden Celsius gemeten. Aan de kust kan het door de zeewind iets minder warm zijn. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidoostelijke richting, ongeveer windkracht 2 A3. Regen staat vanmorgen niet op het programma. Ook donderdagavond blijft het nog lange tijd warm en zonnig. Rond het einde van de middag ligt de temperatuur nog steeds op 28 à 30 graden. Vandaag is het in diverse delen al code geel vanwege de temperaturen in Nederland. En morgen en vrijdag geldt dat ook voor Zeeland en de Beverlanden.

0: de jaren 70 en 80 werd heerlijke disco gemaakt. Dit was daar een goed voorbeeld van. The Tramps and Trusting Heart.
1: Dit is Naar Huis. Met Ad Vermeer.
0: En daarvoor hadden we een plaat van dit moment. Medusa en Khalid en Weekends. Maar dat is het voorlopig nog niet. Nog even een paar dagen volhouden. Maar je hebt vandaag wel de week doormidden gezaagd. Dus dat is wel een pluspunt. Automobilisten moeten vanaf dinsdag 1 september rekening houden met een volledige afsluiting van de Zeelandbrug. De provincie die voert 6 weken lang groot onderuit aan de Basculebrug. Gemotoriseerd verkeer wordt tot en met 12 oktober omgeleid via de N57, de A58 en de A4. De reistijd die bedraagt ongeveer een half uur tot een uur extra. De renovatie is nodig omdat in het stalen brugdek scheuren zijn ontstaan door ouderdom en het toegenomen zware verkeer. Na de werkzaamheden moet de brug weer zeker 25 jaar mee kunnen. Fietsers en bromfietsers die kunnen de Zeelandbrug gewoon blijven gebruiken. Voor het openbaar vervoer geldt een aangepaste dienstregeling met vervangende buslijnen. Ook landbouwverkeer krijgt een speciale nachtelijke omleidingsregeling via de Oosterscheldekering. Voor ambulances en politie blijft de brug beschikbaar voor spoedritten. De provincie die roept weggebruikers op om als dat mogelijk is thuis te werken, buiten de spits te reizen of samen te rijden om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Ik zie het al voor me, ik werk in de Zierikzee, zeg maar, even virtueel. En ik zeg tegen mijn baas, ik kom vanavond om 11 uur werken, want dan zit ik buiten de spits. Ik denk niet dat hij ermee akkoord zou gaan. Dit is wat muziek uit Nederland. De nieuwe single van Rondé op je radio. Oh my god.

Rondé maakt altijd hele mooie muziek. Getuige ook een nieuwe single, Oh My God. Daarmee werd het bijna 5:30. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. Doen we met een drietal heren uit Noorwegen. Je kent ze van Magnetic, maar ze hebben inmiddels een nieuwe single uitgebracht. Ik heb het over de Bauza. Hier zijn ze met...

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het Ierse Quanta Capital zegt interesse te hebben in de overname van de Axel Group, het moederbedrijf van diverse fietsmerken zoals Batavus en Sparta. In Rotterdam is een 32-jarige man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. Het gaat onder andere om de rechtbank en een gebouw van UWV. De ambassadeurs van de 32 NAVO-bondgenoten zijn vandaag bij elkaar gekomen en bespraken het toenemende aantal projectielen dat de laatste tijd hun luchtruim binnenvliegt. VN-onderwijsorganisatie UNESCO zegt dat in Afghanistan 2,4 miljoen meisjes geen voortgezet onderwijs mogen volgen. Het weer, het blijft helder. In de nacht wordt het 12 tot 16 graden. Morgen een warme zomerdag met volop zon bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind wordt het 32 tot 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is er weinig aan de hand. Een paar opvallende files, dat wel. De A4 om te beginnen, Antwerpen richting Rotterdam. Tussen Steenbergen en Dinteloord is een bermbrand aan de gang. Er zijn daar twee rijstroken dicht en de vertraging is 10 minuten. De A16 werd daar richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. 5 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. En tenslotte is er druk geweest op de Designer Outlet in Roermond. Je ziet namelijk een file op de N280 van Roermond naar Weert voor Hoorn. 3 kilometer met een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

dat was er eentje uit de hitlijsten van dit moment. Ella Langley en Cool Witzel Jaded. Je zou trouwens Cool met je voornaam heten. Dan hebben je ouders je een rotstreek geleverd. Nou ja, hij komt gelukkig niet uit Nederland, maar uit de Verenigde Staten van Amerika, Pittsburgh. En misschien is dat daar wel een normale naam. Daarvoor hadden we Direct en Won't Fall. Eind deze maand zijn in en rond het centrum van Capelle de activiteiten van de Kapelse Dag een vierdaags evenement. Het heeft ook gevolgen voor het doorgaand verkeer. Van woensdag 26 tot en met zaterdag 29 augustus neemt de gemeente daarom een aantal verkeersmaatregelen. De gemeente die treedt handhavend op, ook uit het oogpunt van de veiligheid. En wil je nou precies weten wat er allemaal op deze dagen is afgesloten? Kijk dan even op de website van Streek Omroep de Beveranden, want daar staat de complete waslijst van wegafsluitingen. Dit is Jack Jones samen met Fireboy DML.

Zijn plaat die eigenlijk al een paar dagen op mijn lijstje stond om te draaien. Deze van Gnarls Barkley Crazy. Grote hit van een paar jaar geleden. Daarvoor Jack Jones en Fireboy DML. Me and My Guitar. We gaan even naar Engeland toe, want daar komt de band Texas vandaan. Dit is een van hun hits, Summer Sun, op je radio.

Dijk en Ik ben ergens goed voor. Nou, dat valt misschien ook best wel mee. Want ze hebben een hoop grote hits weten te scoren. Daarmee werd het bijna 6 uur. Dat betekent dat deel 1 van de Ruis de Beverlandse avondshow erop zit voor deze woensdag. Zometeen tijd voor de mededeling en het nieuws van 6. En daarna ben ik bij je terug met deel 2 van het programma. Met daarin natuurlijk, zoals je van ons gewend bent, de allerlekkerste muziek. Ik heb nog een aantal Beverlandse berichten voor je klaarleggen. En we beginnen zometeen na 6 natuurlijk met de Airplay track van deze week, zoals je gewend bent. Tot aan 6 heb ik er nog eentje voor je klaarleggen uit Engeland. De band die helaas niet meer bestaat, de Cranberries en Linger. Tot zo.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Oekraïne zegt dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland te hebben heroverd. Volgens president Zelensky gaat het om dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Bij het offensief zouden volgens hem bijna 9600 Russische militairen zijn gedood en ruim 6600 gewond geraakt. Ook zouden Russische militairen gevangen zijn genomen die kunnen worden ingezet bij het toekomstige gevangenenruil. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Het vliegverkeer van Catania op Sicilië ligt nog tot zeker morgenmiddag 4 uur stil door de aanhoudende activiteit van de Etna. De vulkaan barstte zaterdag uit en heeft sindsdien opnieuw veel as uitgestoten. Meer dan 700 vluchten zijn de afgelopen dagen getroffen, waarvan zo'n 400 zijn geannuleerd. Andere vluchten zijn omgeleid naar luchthavens elders op het eiland. Rond Catania zijn veel reizigers gestrand. In Rotterdam is een man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. Het gaat onder andere om de rechtbank en een gebouw van UWV. Op de gebouwen werd met rode verfwoorden als pedofiele en 282 SR gespoten. Dat laatste zou een verwijzing zijn naar artikel 282 van het wetboek van strafrecht. Uit het politieonderzoek is naar voren gekomen dat de verdachte eerst in Utrecht was en later in Rotterdam. En het is bijna zover. Nederland maakt zich op voor de zonsverduistering. In Den Haag stonden vandaag honderden mensen in de rij voor een eclipsbril. Om 3 uur waren de laatste brillen daar uitverkocht. De politie waarschuwt automobilisten om niet met zo'n bril op te gaan rijden. En ook in het buitenland wordt rekening gehouden met de eclips. In Groot-Brittannië zijn paardenraces en cricketwedstrijden eerder begonnen. En in IJsland mogen sommige supermarkten kort hun deuren sluiten, zodat medewerkers kunnen kijken.

Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in het zuiden van het land en die staat op de N280 Roermond richting Weert. Tussen de designer outlet van Roermond en Hoorn 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En er wordt ook nog eens aan de weg gewerkt daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: met Ad Vermeer. Ad
1: Vermeer. En welkom bij deel 2 van Ruis de Been van ons avondshow op deze heerlijke zomerse, tropische eigenlijk, woensdag. Begonnen we vandaag deel 2 van het programma, zoals gebruikelijk, met de Airplay track van deze week op Strek Omroep de Beverlanden. Nieuwe single van Jesse, My People. De Ierse Jesse, die eigenlijk Jasmine Bryan heet, die scoort momenteel al een hit met Calvin Harris. Maar ze werkte ook al samen met grote namen als Sonny Vodera, Alok en onze eigen Luc van Dijk. Nu heeft ze een soloplaat opgenomen genaamd My People, een ode aan haar familie en mensen die belangrijk voor haar zijn. Haar eerste single dus, dat is deze My People, en haar eerste album Peace and Patience verschijnt op 23.

En wij gaan eens even kijken naar het Beverlandse weerbericht voor morgen. Donderdag wordt een zonovergoten en zeer warme dag. De dag die begint al zonnig en de temperatuur loopt snel op. In de middag kan het zelfs 32 graden Celsius worden. Aan de kust kan het door de zeewind iets minder warm zijn. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidoostelijke richting, ongeveer windkracht 2 à 3. Regen staat vanmorgen niet op het programma en ook donderdagavond blijft het nog lange tijd warm en zonnig. Rond het eind van de middag ligt de temperatuur nog steeds op 28 à 30 graden. Vandaag al in diverse provincies code geel en morgen en overmorgen geldt dat ook voor de Beverlanden. Tijd om even de Nederlandstalige plaat van dit uur te gaan draaien. Ik heb niet de grootste hit van Bluff uitgezocht, maar als u mij vraagt, wel een hele mooie. Hier zijn ze nog eens een keertje op streekomroep de Beverlanden met laatste ronde.

0: huis. De Beverlandse Avondshow.
1: En daarin hoorde je muziek van Nonna Hendricks. En Nonna was een van de drie dames die samen met Patti LaBelle onder andere in de band LaBelle zaten. Die in 1974 die hele grote hit scoorde. Voulez-vous coucher avec moi? Plaatje wat in die tijd best wel wat stof deed opwaaien. Dit was wat muziek uit het latere tijdperk van Nonna. Keep it confidential. Waterschap Scheldestromen die start vanaf half augustus weer met het jaarlijkse onderhoud aan sloten en waterlopen in Zeeland. Lastig woord. Op sommige plaatsen worden de werkzaamheden gecombineerd met het baggeren van sloten. Het onderhoud is nodig om water beter vast te houden tijdens droogte en juist sneller af te voeren bij veel neerslag. In totaal onderhoudt het waterschap jaarlijks bijna 10.000 kilometer aan sloten en watergangen. Sinds vorig jaar wordt daarbij ook rekening gehouden met beschermde planten en dieren. Op locaties waar beschermde soorten voorkomen, wordt een natuurvriendelijke maaimethode gebruikt en blijft een deel van de begroeiing staan als leefgebied voor de insecten, de vissen en andere dieren. Werkzaamheden die duren tot eind december en veroorzaken volgens het waterschap nauwelijks verkeershinder, omdat het werk grotendeels vanaf het land wordt uitgevoerd.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: Oekraïne zegt dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland te hebben heroverd. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Het vliegverkeer van Catania op Sicilië ligt nog tot zeker morgenmiddag 4 uur stil door de aanhoudende activiteit van de Etna. In Rotterdam is een man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. En het is bijna zover. Nederland maakt zich op voor de zonsverduistering. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Marta Keul samen met Louis de Fort en onze Nederlandse Nicky Romero, Waiting for Me. Daarvoor uit de hitlijsten Jonas Blue en Malief, Edge of Desire. Deze man die was van de week jarig en toen hebben we ook al een plaat van hem gedraaid. Ik geloof Steppin' Out of zo. Vandaag doen we het met een andere van Joe Jackson, 19 Forever.

Het is de nieuwe single van Carly Rae Jepsen. En het heet allemaal After All. Goed nieuws voor patiënten van het ADRZ in Goes. De pijnpolie is sinds begin deze maand weer open. Eerder dan verwacht. De afdeling moest half juni sluiten vanwege een tekort aan personeel. Inmiddels heeft het ziekenhuis waarnemende artsen gevonden, waardoor de polie voorlopig weer 3 dagen per week geopend is, op maandag, woensdag en vrijdag. Door de onverwachte sluiting kwamen zo'n 250 afspraken te vervallen. In totaal maken ongeveer 1700 patiënten gebruik van de pijnzorg bij het ADRZ. Nou, het is toch goed nieuws dat mensen daar weer terecht kunnen. Dit is muziek van Wolf, All Things Under the Sun, zo heet hij.

en All Things Under the Sun. En dat is precies wat ik zo meteen na 7 ga doen. Want vanaf morgen ben ik 2 weken op vakantie. Maar naar huis wordt overgenomen door Marcel Steenbakker. Wij zien elkaar begin september weer voor dit programma. Funk Down en de Hesselschudding. Dat loopt wel gewoon door. Want die programma's die hebben we afgelopen week al opgenomen voor de komende weken. Marcel Steenbakker, morgen dus vanaf 5 uur in Naar Huis, de Beverlandse Avondshow. Tot dan 7 heb ik er nog eentje voor je klaar liggen. De nieuwe single van Martin Garrix samen met U2. Hier zijn ze met Fireflies. Wat mij betreft, graag op binnen.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Reizigers van buiten de Europese Unie moeten op luchthaven Schiphol sinds de invoering van het nieuwe Europese grenssysteem EES geregeld 1 tot 2 uur wachten bij de paspoortcontrole. Bij hun eerste aankomst in Europa worden onder meer vingerafdrukken en een gezichtsscan geregistreerd. Schiphol noemt de wachttijden te lang en maakt zich zorgen. De luchthaven zet extra personeel in, maar benadrukt dat de grenscontrole onder verantwoordelijkheid van de marechaussee en defensie valt. Oekraïne zegt dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland te hebben heroverd. Volgens president Zelensky gaat het om dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Bij het offensief zouden volgens hem bijna 9600 Russische militairen zijn gedood en ruim 6600 gewond geraakt. Ook zouden Russische militairen gevangen zijn genomen die kunnen worden ingezet bij het toekomstige gevangenenruil. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Landen die in oorlog zijn of in een gevoelige geopolitieke situatie verkeren, mogen het Eurovisie Songfestival voortaan niet automatisch organiseren als ze winnen. Dat heeft de European Broadcasting Union bekendgemaakt. De nieuwe regel geldt vanaf 2027 en betekent dat Israël het festival op dit moment niet zou kunnen organiseren. De EBU kan een ander gastland aanwijzen. Ook wordt de minimumleeftijd voor deelnemers verhoogd van 16 naar 18 jaar. In Den Haag is een tentoonstelling geopend over schrijver en cabaretier Wim de Bie, die in de stad opgroeide in de wijk Loosduinen. Hij overleed in 2023. In het Loosduins Museum zijn nu voorwerpen te zien die de Bie besprak in zijn online column Bieslog, zoals een afstandsbediening en de recorder waarmee hij zijn eerste radioprogramma maakte. Ook zijn er foto's te zien uit zijn tijd bij toneelverenigingen daar. De tentoonstelling duurt tot en met 19 december.

Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radio nieuws op Streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Ad Vermeer, nog bedankt voor de afgelopen 2 uur op weg naar huis. Het Beverlandse avondprogramma. U bent veilig thuis. U kunt nu lekker luisteren in uw luie stoel. Hetzij in de tuin, hetzij binnen. Naar het Hof van Steen tot 9 uur. En daarna openen we na 9 uur het Gospel Magazine.
1: De deuren van Hof van Steen gaan weer open.

0: Daniel Girard en zijn hit uit, ja, 70, 71 was het hier een hit. Hij schreef het in 1970, Butterfly.
1: De zangeressen uit de roerige jaren 60.

0: Ze was in de jaren 60, was zeg maar tieneridool, zeker in Duitsland waar ze vandaan kwam. Connie Froberts deed in 62 mee met het Eurovisie Songfestival met dit liedje, Die Zwei Kleine Italiener. En daarmee werd ze toen nog zesdes.
1: Een lekkere smartlapper.
0: Een andere Connie, en deed ook wel mee aan het Songfestival, maar dat was een paar jaar later. Connie van der Bos, en die heeft over 3 zomers lang...

1975 scoorde de Connie van der Bos een grote hit met 3 zomers lang. En ja, je hoorde het afgelopen week, heb je het wel gehoord. Donderdags werd bekendgemaakt na de uitvaart van Johnny Kaagman. Werd het bekend dat ze was overleden op 31 juli. Een hommage aan haar, een van haar soloplaten, My Mystery Man.

0: 31 juli, overleden op 79-jarige leeftijd. Johnny Kaufman, het gezicht van Earth and Fire uit de jaren 70 en 80. Later was ze ook nog jurylid bij Idols en dat kan dan weer de jongere jeugd haar weer van. Ze heeft zelf gekozen voor een besloten uitvaart. En na de uitvaart werd er bekendgemaakt dat ze was overleden.
1: De tijdmachine.
2: In de nacht van 12 op 13 augustus 1961 begon de communistische regering van Oost-Duitsland, DDR, plotseling met de bouw van de Berlijnse muur. Dit gebeurde om te zorgen dat jonge en slimme mensen niet langer konden vluchten naar het vrije West-Berlijn. De muur was bijna 45 kilometer lang en deelde de stad 28 jaar lang in tweeën. De muur viel op 9 november 1989.

0: kerkje, soms op het Alexanderplein.
1: We namen je mee terug naar de nacht van 12 op 13 augustus 1961. En dat was de bouw van de Berlijnse muur. En die zou 28 jaar stand houden. En die viel op 9 november.
2: Het Hof van Steen. Neemt je mee terug.

0: Personality. En dat werd geschreven en ingezongen door Lord Price. Oh, eind jaren 50 scoorde hij er een mega hit mee.
1: Hier is het album van de week.
0: Van 59 gaan we naar 1980. Toen draaide in de bioscoop de Blues Brothers. Een film, ja, deed het niet echt goed in de bioscoop. Een soundtrack verkocht best lekker. Maar door het dat het op video, snel op video kwam en op tv diverse malen werd uitgezonden, wordt het een soort cultfilm. En zelfs in 89 werd het album opnieuw uitgebracht. De eerste keer werd het album uitgebracht in 1980. En de eerste grote hit die er vanaf kwam, dat was deze.

0: 1980 verscheen de eerste film van de Blues Brothers en de soundtrack dat was redelijk succesvol. De film niet echt zo, maar door het veelvuldig op tv uitgezonden worden film en ook toen nog op video werd deze film een soort cultfilm. De muziek werd ook een soort cult. Van de eerste, zeg maar uit 1980, de eerste keer toen verscheen van de Blues Brothers deze Kimmy Some Loving op vinyl. Er gingen meer dan een kleine 4 miljoen exemplaren van de soundtrack over de toonbank. En de allergrootste hit, die hoor je het volgende uur. En dat is die Everybody Needs Somebody to Love.
1: App of bel naar 0113. 7941 00.

0: We gaan weer mee terug naar de zomer van 1986. Toen stond op de eerste positie deze MC Marker G en DJ Sven met een sampletje van Madonna's Holiday. En dat heette dan meteen de Holiday Rap. Stond toen 3 weken op die eerste positie. Maar wat stond er 60 jaar geleden dan op die eerste positie?
1: De nummer 1 van 60 jaar geleden.
0: We hadden het al gezegd, een primeur. Voor de eerste keer in het bestaan van de top 40 staat er een Nederlandstalig liedje op de eerste plaats. De 10 augustus 1966, Carrie Kent.

0: Een primeur op 13 augustus 1966, de eerste Nederlandstalige nummer 1. En dat was de 19e nummer 1 sinds de start van de hitlijst. En dat was Karin Ken, dans je de hele avond met mij. En Karin, ze leeft nog steeds, leeft in een teruggetrokken bestaan en wil niet meer herinnerd worden aan haar artiestenverleden.
1: Muziek met eeuwigheidswaarde.

Een van de meest legendarische albums uit 1973 had je de Dark Side of the Moon van Pink Floyd, waar miljoenen exemplaren van over de toonbank ging. Een ander album, dat ongeveer uit diezelfde periode werd uitgebracht, is Mike Oldfield's Tubing Bells. Werd ook gebruikt, stukken van het album werden ook gebruikt voor de film The Exorcist. En waarschijnlijk heeft dat ook de verkoopcijfers omhoog gestuwd. Een miljoenen verkopende. Daarna werd het ook besloten onder een single versie van dat album te maken, want het album zelf bestaat uit part 1 en part 2. Dus dan krijg je stukken van 22 en 23 minuten. De single versie hebben ze ervoor gemaakt en dat bereikte hier ook de hitlijsten.

We hebben onze carrière in het Engels. Scoorde een enorme grote hit met I Never Drink Again. Daarna ging hij over op het Nederlandstalig Guus en Achesoes. Dat waren enorme grote hits in 75. Toen werd het een klein beetje stil rond hem. Maar hij kwam terug in 81 met deze Hollander.

0: Dendrotronic is een Belgische dansgroep eigenlijk rond Joe Bogart geformeerd. En die heeft ook een nieuwe zangeres. Dit was de laatste hit die ze eigenlijk in Nederland scoorde. En de zangeres, dat was Wacky. Het zou niet zo hoog meer in de hitlijsten komen.
1: En deze gouden ouwe is voor jou.

0: Harry Nilsson en Everybody's Talking.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: Zijn we weer bij je terug met de alarmschijf van 35 jaar geleden en natuurlijk de koffietip.
1: Tot slot een instrumentaaltje.
0: Nou, we gaan terug naar de jaren 60 met The Good, The Bad and The Ugly.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld in de Jeugdzorg in Apeldoorn is vernield. De bovenkant van het glazen kunstwerk is afgebroken en er zitten krassen op. Het monument werd pas 2 maanden geleden onthuld in het Zuiderpark. De gemeente heeft aangifte gedaan van vernieling. Het monument moet slachtoffers erkenning en troost bieden. De stichting achter het monument noemt de vernieling daarom extra pijnlijk en weet nog niet of en hoe het kunstwerk kan worden hersteld. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is vanmiddag een oude bom ontploft, vermoedelijk eentje uit de Tweede Wereldoorlog. 2 bezoekers en een personeelslid raakten lichtgewond. De bom lag in de oever van de rivier de Amblève, vlakbij het pretpark en de watervallen van Co. De omgeving werd afgesloten en de Belgische explosieve opruimingsdienst kwam te plaatsen. Het pretpark blijft open. Volgens de burgemeester is er geen gevaar voor andere bezoekers. Reizigers van buiten de Europese Unie moeten op luchthaven Schiphol sinds de invoering van het nieuwe Europese grenssysteem EES geregeld 1 tot 2 uur wachten bij de paspoortcontrole. Bij hun eerste aankomst in Europa worden onder meer vingerafdrukken en een gezichtsscan geregistreerd. Schiphol noemt de wachttijden te lang en maakt zich zorgen. De luchthaven zet extra personeel in, maar benadrukt dat de grenscontrole onder verantwoordelijkheid van de marechaussee en defensie valt. In Den Haag is een tentoonstelling geopend over schrijver en cabaretier Wim de Bie, die in de stad opgroeide in de wijk Loosduinen. Hij overleed in 2023. In het Loosduins Museum zijn nu voorwerpen te zien die de Bie besprak in zijn online column Bieslog, zoals een afstandsbediening en de recorder waarmee hij zijn eerste radioprogramma maakte. Ook zijn er foto's te zien uit zijn tijd bij toneelverenigingen daar. De tentoonstelling duurt tot en met 19 december.

Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen. En wij doken 35 jaar terug in de tijd. En dat even met Bomb de Beest. En eigenlijk een plaat die eigenlijk een maand eerder had moeten uitkomen, denk ik. Winter in July, dat was de alarmschijf van 9 augustus 1991. En die kwam nog tot een vijfde plaats.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen.

0: Een jaar na Woodstock verscheen dan ook eindelijk White Rabbit en Somebody to Love op single. En dat was naar aanleiding dat de film Woodstock in de bioscopen draaide. En dat leverde in ieder geval voor Jefferson Airplay hun eerste grote hit op.
1: Koffie, een koekje en Annie's koffietip.
2: Ja, luister eens nog een heel gezellig luisterdeeltje. De hele maand augustus, de Britse Sam Brown. Van het album Stop uit 1988, It Makes Me Wonder.

0: De koffietip voor de maand augustus, Sam Brown. En van het album Stop, uiteraard op nummertje 4, It's Make Me Wonder.
1: Wij zijn Streekomroep de Beverlanden.

0: Vooral de Zeeuwse boeren. Ja, je weet het, Zeeland begint dan langzaam vol te hangen met omgekeerde Nederlandse vlaggen. Het protest tegen de Nederlandse overheid. Tegen het beleid van het stikstofbeleid waar de boeren het meest van worden getroffen.
1: Jan Steen brengt u op woensdag Gouwe Ouwe.

0: Tony Scott, dat berichten kregen we afgelopen donderdag eerst te horen. Tony Scott overleed op 54-jarige leeftijd. En nog een uur later kregen we ook het bericht dat Johnny Kaagman was overleden. Maar Tony Scott, oftewel Peter van den Bos.
1: Stars in heaven. Stars in heaven.
0: Hij werd geboren op 21 september 1866. Hij overleed op 79-jarige leeftijd op 13 augustus 1946. Was bekend van de boeken The Time Machine, The Invisible Man en van deze.

0: Hij werd geboren op 21 september 1866 als Herbert George Wells. Hij overleed op 79-jarige leeftijd op 13 augustus 1946. Bekend van de boeken The Time Machine, The Invisible Man en natuurlijk The War of the Worlds. Dat waar later een legendarisch hoorspel zou worden uitgezonden in 1938, wat Amerika in paniek bracht. En 40 jaar later kwam het legendarische album uit van Jeff Vane's War of the Worlds. En daarvan hoorde je Eve of the War.
1: De zomer op jouw radio. Met Jan Steen.

0: Hot, hot, hot. Dat is het zeker buiten. En nu hoorde de versie van David Johnson, die we beter kenden als Buster Poindexter. Die scoorde er in 87 een grote hit mee. Het origineel is van Arrow uit 82. In verband met het overlijden van Johnny Kaagman halen wij de rubriek van Groot in Buitenland.
1: Ze waren groter in het buitenland.
2: Er was een tijd dat Nederland de wereld veroverde met muziek. Niet met één artiest. Niet met één hit. Maar met een hele golf van bands die in de jaren 60 en 70 de internationale hitlijsten bestormden. In Amerika. In Engeland. In Japan. In Duitsland. Overal werden ze omarmd als iets bijzonders. En toch. Als je vandaag de dag vraagt hoe groot ze echt waren, hoe ver dat succes reikte, lijkt het dat we nooit goed hebben beseft hoe groot ze buiten onze grenzen waren. Hoe ver die muziek reikte. Hoe serieus het buitenland ons nam. Jenny Kaagman had een stem die je zo'n 20 kilometer ver kon horen. Dat is een overdrijving natuurlijk, maar niet veel. Earth and Fire was in Nederland gewoon populair. Dat moet eerlijk gezegd worden. Ze hadden je hits, ze werden gedraaid. Ze waren bekend. Maar wat veel mensen niet weten, is hoe ver dat succes reikte. Ze toerden door Europa en hadden vooral in Duitsland en Scandinavië een trouwe fanbase. Een publiek dat hen kende en volgde op een manier die we hier eigenlijk nooit volledig hebben geëvenaard. Journey Kaagman was een zangeres van internationaal niveau. Dat wisten wij ook wel. Maar het buitenland wist het misschien nog beter dan wijzelf.

0: In verband met het overlijden van Johnny Kaufman hebben we besloten om de aflevering van Groot in het Buitenland met de aflevering van Earth and Fire alsnog een keer te herhalen als hommage aan haar 79 jaar is ze voor overleden op 31 juli.
1: Hier is het album van de week.
0: Album van de week, het is soundtrack album van de Blues Brothers uit 1980. Werd in 1980 al de single Kimmy All Your Loving uitgebracht. De grootste hit die kwam eigenlijk nadat het album in 1989 nog een keer werd uitgebracht. Met Everybody Needs Somebody to Love.

0: De soundtrack van The Blues Brothers uit 1980 was het album van de week. Op dat album stonden twee grote hits. Kimmy Sam Loving, dat werd al in 1980, gelijk toen de film ook nog draaide, uitgebracht. En deze latere versie eigenlijk, The Blues Brothers, dat werd een soort cultfilm. En op een gegeven moment werd besloten ook nog om het album opnieuw uit te brengen in 1989. Met de grote hit Everybody Needs Somebody to Love.
1: De top 3. Top 3. Van 45 jaar geleden.
0: Gedateerd op 8 augustus 1981. De hoogst nieuw binnenkomen vinden we op nummertje 26. Hands Up van Ottoman. We hebben twee snelstijgende platen. Op nummertje 17 van 28. Coast Town van de Specials. En op nummer 9 van 20. Wordy Wapping Hood van de Tom Tom Club. Op nummer 5 van 4. Going Back to My Roots. Van Ottawa in de zesde week. 4 komt van nummer 6. More Stars van de Stars on 45 in de vierde week.
1: En dit stond op nummer 3.

0: Rio van May Woods. Bestaande uit Alice May en Karen Woods. En Alice schreef dit Rio. En dat bleef staan in de zesde week op nummer 3.
1: En dit stond op nummer 2. 2. 2. 2. 2.

0: In de opvolging van de Stars on the 45 bracht Lobo ook een soort disco medley uit met allemaal Harry Belafonte nummers. En dat onder de noemer de Caribbean Disco Show. Die bleef staan in de vijfde week op de tweede plaats. Maar het mooie Stars van de Stars on 45 stond al op 4. En op 6 vinden we de Nederlandse sterren stralen overal van Rubberen Robbie. Dus we waren van dat medley gedoe nog niet af.
1: En deze stond op nummer 1.

0: Voor de derde week op de eerste positie, Michael Jackson, One Day in Your Life, staat er 5 weken in. En dat naar aanleiding dat Off the Wall een ontzettend groot succes was. Daarom werd besloten om een compilatie-LP uit te brengen onder de titel One Day in Your Life. Want One Day in Your Life staat op Forever Michael uit 1975, maar werd opnieuw uitgebracht op single. Wereldwijd en zie hier, hij blijft staan op die eerste positie.
1: De top 3 van 45 jaar geleden.
0: De top 3 is ongewijs de top 3. In de zesde week Rio van Maywood. Op 2 de Caribbean Disco Show van Lobo in de vijfde week. En ook eveneens in de vijfde week One Day in Your Life van Michael Jackson.
1: De deuren van Hof van Steen gaan weer dicht.
0: Inderdaad, wij gaan hier de deur dicht doen. Het licht uit, deur op slot. Theo is boven volop in zijn voorbereiding bezig voor zijn Gospel Magazine. En dat betekent straks 2 uur lang christelijke pop, hip-hop, metal, Nederlandstalig en dance. Zolang maar bij Theo in zijn format past. En dat is de gezonde radioactiviteit. Wij zijn er weer volgende week tussen 7 en 9 op de woensdagavond. Maar ook zijn we er op de maandagavond tussen 9 en 11. Maar dan met een albumversie.
1: Hier is de Overdrive. Naar het Gospel Magazine.
0: En dat doen we met U2 en Until the End of the World. Wat mij betreft graag veel plezier met Theo.

serieus over steun kan worden gesproken. Prinsjesdag is al over een kleine 5 weken. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld in de Jeugdzorg in Apeldoorn is vernield. De bovenkant van het glazen kunstwerk is afgebroken en er zitten krassen op. Het monument werd pas 2 maanden geleden onthuld in het Zuiderpark. De gemeente heeft aangifte gedaan van vernieling. Het monument moet slachtoffers erkenning en troost bieden. De stichting achter het monument noemt de vernieling daarom extra pijnlijk en weet nog niet of en hoe het kunstwerk kan worden hersteld. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is vanmiddag een oude bom ontploft, vermoedelijk eentje uit de Tweede Wereldoorlog. 2 bezoekers en een personeelslid raakten lichtgewond. De bom lag in de oever van de rivier de Amblève, vlakbij het pretpark en de watervallen van Co. De omgeving werd afgesloten en de Belgische explosieve opruimingsdienst kwam te plaatsen. Het pretpark blijft open. Volgens de burgemeester is er geen gevaar voor andere bezoekers. En de beroemde Amerikaanse basketbalclub LA Lakers is opnieuw verkocht en nu voor een recordbedrag van bijna 11 miljard euro. Investeerder Josh Kushner en voormalig Disney-topman Bob Iger betalen 12,5 miljard dollar voor de NBA-club uit Los Angeles. Daarmee is de Lakers de duurste sportclub ooit. De club werd vorig jaar nog voor 10 miljard dollar verkocht. De Lakers wonnen in het verleden 17 keer het Amerikaanse basketbalkampioenschap. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 10 tot 17 graden. De dag begint morgen zonnig en het wordt opnieuw zeer warm. Met in het zuiden temperaturen rond de 35 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: zeg een hele goede avond. Gezellig dat je erbij bent hier bij Streekomroep de Beverlanden. Het is weer tijd voor 2 uur gezonde radioactiviteit. Jan weer bedankt voor je Hof van Steen en natuurlijk de overdrijf naar Gospel Magazine. We gaan lekker weer even een vrij draaien programma doen. Dat betekent gewoon dat we eigenlijk nog een beetje in de vakantiestemming zijn, om het maar zo te zeggen. Betekent dus geen specifieke nieuwe releases. Ook geen rubrieken in het tweede uur, om het maar zo te zeggen. Maar wel heel veel fijne muziek.
1: Why should the devil have all the good music?
2: Gospel Magazine.
3: Addicted to Jesus.
1: A2J.
0: En zo hoor je nu muziek van Caitlin Dainos. Deze heet In the Clouds.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Zo, je hoorde Stephen Curtis Chapman en Do It Again. Daarvoor Caitlin Danos en In The Clouds. En ja, jongens, dat Stephen Curtis Chapman verhaal, dat is eigenlijk best wel leuk. Het leuke is, als je vrij draait, dan kun je af en toe eens een keer een verhaaltje doen. Eigenlijk een soort van anekdote uit de tijd van de jaren 90. Want toen was ik heel veel ook actief in de gospelwereld. En toen mocht ik op een gegeven ogenblik een persconferentie bijwonen waar Stephen Curtis Chapman ook was. Die heeft toen ook zelfs nog een jingle voor me ingesproken. Het leuke daarvan is dat ik hem gewoon niet heb. Dat is jammer. Ja, ik heb hem wel. Hij ligt ergens verstoft in een minidisc stapel. En ja, de minidisc speler is nou ook niet echt heel erg dichtbij. Ik heb er nog wel een, maar we moeten hem wel eventjes helemaal uit het stof zien te trekken. En dat ga ik hopelijk binnenkort toch een keer doen. Om de jingle nog eens een keer naar boven te halen. Tijd geworden voor filmische muziek, getiteld There Will Be Blood. Ja, sorry, het klinkt een beetje luguber. Maar het is wel een mooie plaat eigenlijk. Luister maar eens heel goed naar wat Tammy Taub daarvan gemaakt heeft. Je hoort het allemaal hier op Streekomroep De Beveland.

0: deze zangeres begon haar carrière eigenlijk met het maken van Nederlandstalige liedjes. Ik heb het over Christy. En later kwamen er ook allemaal Engelstalige teksten uit haar pen, om het maar zo te zeggen. En heeft ze besloten om die ook op te nemen. En zo kon je dus luisteren naar Embrace Life.
1: Op zoek naar muziek met inhoud? Je

0: hoor je dus allerlei stijlen muziek in de christelijke muziek. Ja, dit is allemaal christelijke muziek. Sommige mensen die kunnen bijna niet geloven dat het allemaal tegenwoordig zo modern is. Maar dat is gewoon echt de waarheid. Nowski hoor je met Fall Apart en dan wel de extended version. Zo, en dan gaan we natuurlijk ook niet achterlaten het Nederlandstalige werk. In dit geval heb ik nog een plaatje van Gino uitgezocht, om het maar zo te zeggen. G-N-O, zo schrijf je dat. Hij heeft namelijk een prachtige plaat gemaakt, een tijdje terug al. En die heet Sterker. We gaan er nu naar luisteren. En ik moet zeggen dat dit toch wel één van zijn leukste platen is. Vind ik persoonlijk dan, hè?
1: Halleluja. Ik heb nu door waarom ze letten op me. Zit in de bed, ook kom het werk van de devil stoppen. Heb hier wat brieven geschreven, maar heb geen enveloppen.

of dat het grammaticaal allemaal precies klopt. En qua spelling, dat is de vraag. Maar ach, het is wel een leuke plaat.

Och, wat is dit nog een hele jonge dame, maar wat heeft ze een enorm volwassen geluid. Ik heb het over Amanda Nolan en je hoorde de single Can't Keep a Secret. Maar deze dame die weet het echt wel te brengen, ook textueel doet ze dat allemaal heel goed, kunnen we rustig wel stellen. Zo, lieve mensen, als jullie nog niet wakker waren, dan gaan we dat nu wel worden. We hebben namelijk de Nederlandse band Battled met de single Holy Ground. Ja, ja, ook hardrock hebben wij in de christelijke muziek. Dus ik zou zeggen, rock on en roll over.

of my focus. Met andere woorden, focus, dat was de titel van deze plaat. Gemaakt door de formatie Forever Free. Het woord forever schrijf je echter zonder klinkers, dus alleen maar F-R-V-R. En daarna gewoon een spatietje en dan free. Daarvoor hoorde je Battled en de hardrockplaat Holy Ground. En het grappige eigenlijk is, tenminste, ja, ik weet niet of dat het grappig is, maar de frontvrouw van Battled is heet Elina Everdina. En het leuke is dat Elina Everdina tegelijkertijd verbonden is aan de formatie Damascus. Terwijl dat dan toch eigenlijk weer een rapgroep is. Ja, dat is dan toch weer even een totaal andere stijl. Maar wel heel gaaf dat ze dat samen kan combineren. Tijd geworden om even naar vorig jaar te gaan. 2025 dus. De plaat heet Night Like This. En je luistert naar de zanger Young Chris.

Ja, en deze man die heeft de afgelopen tijd al een heel tijdje niets uitgebracht. Ik heb het over Kobe James. En ik moet wel zeggen dat we hier en daar hem nog wel tegenkomen bij andere artiesten in de zin van liedjeschrijver, om het maar zo te zeggen. Dus hij is niet helemaal uit de muziek, maar zelf released hij op dit ogenblik in ieder geval verdacht weinig. Daarvoor hoorde je Young Chris en Nights Like This. En de volgende plaat is eigenlijk best wel grappig. De kenners onder ons kennen hem natuurlijk, Ralph van Manen. Hij schreef in 1998 ongeveer een liedje en die kwam toevallig bij een producer terecht in Amerika. En voordat hij het wist, werd hij opgenomen door een dame die op dat moment een album uitbracht die haar eigen naam draagde. Of droeg, zo moet ik dat zeggen. En die heet Jackie Velasquez. Nou, we gaan eens even luisteren naar dat liedje. Het heet Child of Mine. En het rockt ook eigenlijk best wel aardig.

0: geschreven dus door Ralph van Manen, Jackie Velasquez en Child of Mine. Het zal ongeveer in diezelfde tijd zijn dat het album Vessel of Weakness van Ralph van Manen uitkwam. En deze werd ook totaal eigenlijk geproduceerd, gemaakt, gemasterd, de hele bende in Amerika, om het maar zo te zeggen. En dat beviel allemaal heel erg goed. Dus wilden ze Ralph van Manen eigenlijk op tour hebben in Amerika. Maar dan moest hij daar gelijk 3 maanden naartoe. En wat zei hij? Ik heb een gezin en dat gezin dat is een opgroeiend gezin en ik ga dat gewoon niet doen. Met andere woorden, hij koos carrière of hij koos zijn gezin boven carrière. Dat vind ik toch karakter hebben.
1: De gospel hits en tips hoor je in Gospel Magazine.
2: You enlighten the darkness. You enlighten the darkness. You soften the pain. You soften the pain. You calm me down. In heavy rain.

Zo, ik hoop dat je je dansschoenen aan had, want dit was toch wel weer een gevalletje. Voetjes van de vloer kun je rustig stellen. Bossa Nova, zo heet de formatie en de plaat heette Let Go. Is het tijd geworden om nog eventjes terug te gaan, maar dan één jaartje terug ongeveer. En dat is dan 2025, dat mag duidelijk zijn. Toen kwam Colton Dixon, een grote ster in Amerika, uit met The Love I Have For You.

0: and sweet with words that rescue me. You have my heart times infinity.
1: Ah, Jet Trouble and Infinity van zijn album An Honest Prayer. Daarvoor Colton Dixon and The Love I Have For You. Een plaatje uit 2025. Zijn we toegekomen aan Skylar Kalin. En zij brengt ons richting het nieuws. En daarna ben ik nog even terug met een uurtje gezonde radioactiviteit. Je hoort de plaat You Belong. MUZIEK

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De zonsverduistering heeft vanavond voor grote drukte gezorgd op de stranden en andere uitkijkplekken in Nederland. Op het hoogtepunt, zo rond 20:15, was bijna 90% van de zon bedekt. Op verschillende plekken werd geapplaudisseerd. Op het strand van Noordwijk werd tijdens de verduistering zelfs een huwelijksaanzoek gedaan. Dat leidde tot groot applaus van de omstanders. De eclips was rond 9:00 voorbij. Het Openbaar Ministerie

Van der Horst noemt dat een aanval op haar integriteit. Uit interne stukken blijkt dat ze voor de verkiezingen een nieuwe kostenraming zou krijgen, maar die informatie is niet met de gemeenteraad gedeeld, omdat de cijfers nog niet definitief waren, zegt ze. Volgende week wordt de kwestie besproken in de gemeenteraad. En dan sportnieuws, want Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard volgt Ronald Koeman op en heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Xavi is vooral bekend als voormalig topvoetballer en trainer van FC Barcelona. Ruud van Nistelrooy blijft waarschijnlijk betrokken bij de technische staf. Xavi debuteert op 24 september in de wedstrijd tegen Duitsland in de Johan Cruijff.

Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 10 tot 17 graden. De dag begint morgen zonnig en het wordt opnieuw zeer warm, met in het zuiden temperaturen rond de 35 graden. Tot zover het radio nieuws op Streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

0: ja, Reisa Oosterlin, onze eigen Nederlandse zangeres, mocht het tweede uur gezonde radioactiviteit openen. En dat deed ze met None Like You.
1: Why should the devil have all the good music?
2: Gospel Magazine.
3: Addicted to Jesus. A2.
0: En we gaan door met een meneer die zichzelf Dan H noemt. We gaan het hebben over zijn motorfiets, een Harley. Maar gaat het werkelijk over zijn motorfiets of is het totaal wat anders? Ik zou zeggen, luister maar.

0: Vroeger dacht ik echt dat dit liedje ging over een motor die gestolen werd. Later moest ik leren dat het dus niet de motor was die gestolen was, maar de maagdelijkheid van Dan Age.
1: Streekomroep de Beverlanden.

Deze dame heeft er al een keer in de schijnwerper gestaan. Ze heet Anastasia Tolstikova. Een Russische die, tenminste van oorsprong, die nu in Amerika woont. En je hoorde haar met Streams of Light. Gaan we lekker door met een meneer. Hij noemt zichzelf Whitley Casey. Heeft hij ook gekregen van zijn ouders die naam. En je hoort hem met Alive and Faithful.

0: van mijn favoriete rockballad. Maar de muziek van Guardian en het album Miracle Mile. De track daarvan heet I Found Love. De liedzanger van Guardian vroeger, die is op dit ogenblik op zijn socials wel weer een beetje bezig met wat liedjes nog weer, ja, af en toe stukjes te doen van dit album. Dus als je die wil volgen, dan kan dat. De man heet Jamie Rowe. We gaan het hebben over Aaron Ray. Hij heeft ooit een, ja, zijn vader die was ziek, had kanker en COPD. En daar schreef hij een lied voor. Later zei hij ook daarover van, je kan natuurlijk ook mensen helpen die niet alleen zelf ziek zijn, maar misschien mensen hebben in hun omgeving die ziek zijn en waar ze gewoon een groot verdriet van hebben.
1: I love you, Pops. I know this cancer, COPD is really getting to you.

Ja, je hoorde Grace Graber en Lemonade. En ik zal je even... Ja, ik zal even een stukje van het origineel laten horen. Ja, dat klinkt toch eigenlijk wel heel wat anders, hè. Maar in ieder geval, Grace Graber dacht... Ah, wat een leuk en lief liedje van Forrest Frank. Ik ga daar eens even lekker een pop-punk-versie van maken. Ja. En zo maak je wat mee in het christelijke muziekwereldje. Tijd voor Ariana Brin. Deze heet Complete.

Jazlyn en Shining Down On Me. Met daarvoor het andere fijne popplaatje van Ariana Brin, getiteld Complete. Ja, er was ooit een bandje dat maakte een album. En dat heette To Hell With The Devil. De kenners onder ons weten dan dat ik het over Stryper heb. Later dachten ze van, we gaan allemaal liedjes, oude liedjes gewoon weer op een album zetten. En dat doen we lekker zonder versterking. Lekker akoestisch, om het maar zo te zeggen. En het album, dat noemen we dan To Hell With The Amps. Nou, het mag duidelijk zijn dat we daar dan ook even plaat van gaan draaien. Het klinkt heftig, die titel. Maar dat is een heel lief liedje dit eigenlijk. Always There For You.

Ja, een heerlijke plaat met ook nog eens een keer een geweldige tekst. Het is gemaakt door Roy Tosh in samenwerking met Kate Thompson en het heet Rather Be Lost. De tekst, ik zou het uit kunnen leggen, maar dan ben ik daar gewoon te lang mee bezig. Wat je wel kan doen is bij Roy Tosh op zijn YouTube kanaal is even zoeken Story Behind Rather Be Lost. En dan ga je dat zeker vinden en dan legt hij dat eens even helemaal haarfijn uit wat hij nou bedoelt. Daarvoor hoorde je Striper en Always There For You. En dat dan wel natuurlijk van dat welbekende album To Hell With The Amps. Het is de tijd geworden voor een dame met een gele bril. Ze heet Jamie McDonald en ze zingt Ain't

ja. Wederom dance op je radio. Maar ja, dat is op dit ogenblik gewoon echt ook een serieuze business in de christelijke muziek, kunnen we rustig wel stellen. Je hoorde Ludwig en Time. Daarvoor Jamie McDonald en Ain't No Way. Is het tijd geworden om even weer helemaal terug in de tijd te gaan. En ja, het spijt me dat het wederom uit de jaren 90 is, maar dat is gewoon de tijd waarin dat ik het meeste actief was, tenminste op een hele andere manier nog weer, met de christelijke muziek, om het maar zo te zeggen. Daarna ben ik aan het einde van de jaren 90 er een aantal jaren tussenuit geweest. En daarna deden we het eerst even wat rustiger aan. Ja, en dat kun je dan wel eens hebben. Maar de volgende komt van een albummetje af en dat zal je echt nergens meer vinden. Tenminste, daar ga ik eigenlijk niet vanuit. Radio Collection 11. En dat was eigenlijk een schijfje wat voor de radiomakers bij de lokale omroepen werd verzameld en samengesteld. En dan mochten wij dat gaan draaien. En dan vond ik deze plaat toch altijd wel heel erg leuk. Het is lekker country, lekker toch een beetje rocky. En hier is Lisa Dax. We noemen deze Rain It.

Ja, The Cross Has Made You Flawless. Kortweg, Flawless, zo heet deze plaat. Met andere woorden, je hoorde muziek van Mercy Me van het album Welcome to the New. En ik moet zeggen dat het een heel erg hoopvol plaatje is. Waardoor dat ik het eigenlijk ook wel een van de betere platen van Mercy Me vind. Maar ja, dat is natuurlijk een persoonlijk verhaal. Zo langzamerhand is het helaas tijd geworden om afscheid te gaan nemen. Dat betekent dus dat ik je in de nacht in ga sturen. Tenminste, ja, je hebt nog een stukje avond, maar dat is nog maar 1 uur en daarna krijg je toch een beetje de nacht natuurlijk. Oké, je denkt ook bij jezelf, wat zit die man onzin uit te praten? Ja, daar heb je gewoon gelijk in, maar ach, dat is af en toe ook gezellig. Wil je meer weten over Gospel Magazine? Dan kun je terecht op Facebook mijn naam even opzoeken, Theo Boer. Zie je een kruis met de uitzendstralen, dan mag je daar lekker een vriendschapsverzoek sturen. Dat is het account dat ik gebruik voor Gospel Magazine. Daarnaast hebben we een pagina op Instagram. Dat heet gospelmagazine.rtv. gospelmagazine.rtv. En natuurlijk vergeten we natuurlijk de playlist niet, waar je heel veel andere gospels ook nog terug kan luisteren. Dat vind je op Spotify. En die heet Gospel Magazine. De woordjes even aan elkaar schrijven, dus niet los van elkaar, want ik ben nu eenmaal een eigenwijze DJ. En als je daar dan hetzelfde logo ziet, dan zit je in de goede playlist. Ik ga afscheid nemen met Gerald Troost. Een schijfje genaamd Intens. En de plaat die wij daarvan afhalen heet Blijf bij mij. Wat mij betreft heel graag tot de volgende keer.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De rivier de Rijn heeft in Duitsland een historisch lage waterstand bereikt. Bij Kaup, tussen Koblenz en Frankfurt, is nog maar 11 centimeter bevaarbare waterdiepte. Daardoor kunnen de meeste vrachtschepen daar niet meer normaal varen. Sommige schepen vervoeren nog maar 20% van hun normale lading. Dat kan leiden tot hogere transportkosten voor onder meer chemie, staal- en landbouwbedrijven, ook in Nederland. Duitsland zet momenteel extra goederentreinen in om de vervoersproblemen op te vangen. De gevolgen van de hack bij logistiekbedrijf Ceva zijn bijna 2 weken later nog merkbaar bij onder meer Bol en de Bijenkorf. Bestellingen lopen vertraging op en mogelijk zijn ook persoonsgegevens buitgemaakt. De getroffen bedrijven geven weinig informatie. Volgens techjournalist Daniel Verlaan van RTL Nieuws kan dat erop wijzen dat Ceva onderhandelt met de criminelen over het vrijgeven van de gestolen gegevens. Klanten wordt dan ook geadviseerd alert te zijn op phishingactiviteiten. En Nederland heeft vandaag een oud hitterecord verbroken. In

dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverland.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Pevelanden.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin en haar 2 jonge kinderen. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar wel gevraagd aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin en haar 2 jonge kinderen. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar wel gevraagd aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro.

En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

het soms eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin en haar 2 jonge kinderen. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar wel gevraagd aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot 1000

dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radio nieuws op Streekomroep de Beveland.